0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege het buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

Soul. Blend. 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Coeré-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este momento.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: toen hadden we het even over zijn mixtape J.nl. Die kwam hij ooit langsbrengen bij de radio.
1: Oh,
0: daar stond
1: schattig.
0: Deze track op. En toen zei ik tegen hem, dit moet de single worden. Dit is toch gewoon een keiharde plaat. En toen vertelde hij dus dat hij een week later kreeg hij zijn eerste platendeal.
1: Oh, echt?
0: Ja, dus dat nice. Wist ik ook niet dat het zo was gelopen. Maar leuk om dat even te horen. Jay met Mijn Baby op NPO Blend. En daarvoor hadden we echt een classic. Want ja, soms moeten we even klassiekertjes draaien. Eric B. en Rakim met Don't Sweat the Technique.
2: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Is het 9 over 7 geworden op je maandagochtend. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show bij NPO Blend. Hey Jasmine.
1: Goedemorgen, Q.
0: Wat heb jij een mooie zonnebril op vandaag?
1: Ik ben mijn leesbril vergeten thuis.
0: Ah, maar kan je hier ook beter doorzien door deze zonnebril?
1: Dit is mijn zonnebril sterkte.
0: It looks cool. I'm a superstar.
1: Ja, I'm a superstar in de studio.
0: En gaat het goed met je? Want je had ook een heftig weekend, toch?
1: Ja. Ik heb Envoke mogen interviewen en aankondigen afgelopen vrijdag.
0: Ja, hoe was dat? Bij Kwaku?
1: Ja, daar ga ik je later meer over vertellen.
0: Oké, leuk. Ja. Laten we dan heel even hebben over voetbal. Heb je gisteravond gekeken?
1: Ja, natuurlijk. Nou, eerlijkheid, getrouwen. Ik was het vergeten. Totdat een vriendinnetje mij appte en zei, zijn die ook aan het kijken? En ik echt zo, huh?
0: Nou, wat aan het kijken?
1: Ja, wat? Ja de finale. Ik zei, oh shit.
0: Ja.
1: En toen waren ze al met bijna het einde van de eerste helft al bezig. Dus ik heb de eerste 45 minuten saaie wedstrijd gelukkig gemist.
0: Ja, Spanje heeft dus gewonnen met 1-0 van Argentinië. Tweede keer dat ze de wereldbeker winnen. De laatste keer was in 2010, toen wonnen ze van Oranje in de finale. Mm-hmm. Dit was hoe het klonk in Madrid gisteravond.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este momento.
0: Had niks meer aan God kunnen vragen dan deze overwinning.
1: Ja, wat te gek hoor. Ik vond het wel echt. En ook super, super voor Spanje, want zij hebben het echt verdiend. Want ik vond de Argentijnen eigenlijk een beetje slapjes.
0: Ja, het was niet een hele duidelijke wedstrijd.
1: Nee. Spanje domineerde echt. Ik vind het heel grappig dat ik hierover praat als voetbalkenner. Maar dat was wel echt overduidelijk. En wat ik heel opvallend vond, was toen ze uiteindelijk wonnen, de Spanjaarden, dat de Argentijnen nog steeds een soort van agressief gedrag vertoonden.
0: Er was nog even een opstootje, ja.
1: Nou, een opstootje. Het was wel echt schandalig.
0: Maar ik zag Messi zo op het veld zitten.
1: Ja, als een kleuter. Sorry hoor. Ik heb dat echt nog
0: teleurgesteld,
1: even
0: toch? Ach, zou ook droevig zijn.
1: Ja.
0: En wat vond je van die halftime show met Madonna en Justin Bieber en Shakira en Burna Boy?
1: Ja, ik vond Justin Bieber heel raar ertussen in die zin van ineens met zijn gitaar en
0: Halleluja.
1: Halleluja. En ik weet niet, ik vond het een beetje gekkige combinatie.
0: Het duurde ook bijna een half uur. Het grappigste moment vond ik, er was zo'n kinderkoor.
1: Ja.
0: En daar moesten die andere artiesten dan tussen gaan staan aan het einde en een beetje over liefde zingen. Burna Boy stond daar heel verdwaald tussen.
1: Nou ja,
0: zo met zo'n grijns van, ik moet hier maar staan. En komt iemand me zo meteen halen?
1: Nou ja, ik vond het wel schattig, want ik vond Shakira ging meteen vooraan staan.
0: Ja, die ging gewoon met die kinderen dansen.
1: Nou, ook wel heel erg prominent.
0: Het moment vond ik, er was zo'n kinderkoor.
1: Ja.
0: En daar moesten die andere artiesten dan tussen gaan staan aan het einde en een beetje over liefde zingen. Burna Boy stond daar heel verdwaald tussen.
1: Nou ja,
0: zo met zo'n grijns van, ik moet hier maar staan. En komt iemand me zo meteen halen.
1: Nou ja, ik vond het wel schattig, want ik vond Shakira ging meteen vooraan staan.
0: Ja, die ging gewoon met die kinderen dansen.
1: Nou, ook wel heel erg prominent vooraan staan.
0: Ja, vond je te veel?

0: berichtje. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Misschien was je wel voor Argentinië. Er waren natuurlijk ook mensen voor Argentinië.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Zometeen in de Morning Show. Tank and the Bangers en Lucky Day met Move. En dit is Alicia Keys, die op haar Instagram laat zien hoe ze zich klaarmaakt voor een concert. Leuk om dat even te checken. Girl on Fire. She's just

0: Tank en de Bangers, samen met Lucky Day Move is dit op NPO Blend. Ik zat even te kijken naar hun Tiny Desk Sessie, die is ook leuk. Ze hebben in 2017 een soort van doorbraak gehad doordat ze daar zo leuk waren bij Tiny Desk. Tank en de Bangers.
1: Wat was er zo leuk aan?
0: Het ziet er gewoon echt super vrolijk uit. Gewoon een hele leuke groep, hele leuke mensen. Gewoon die energie, weet je wel? Dat je denkt, die zit er een beetje in. Wat we dit weekend natuurlijk ook hadden met alle festivals waar we geweest zijn. Jij was bij het Kwaku Festival. Ik stond op Palmundo. Daar moeten we zo nog even iets over vertellen. Mm-hmm. Maar laten we beginnen met Kwaku.
1: Ja.
0: Vrijdagavond.
1: Ja.
0: Het eerste grote concert. Want ze hebben altijd grote concerten. Bijvoorbeeld Broederliefde gaat daar nog optreden.
1: Yes. Ja, Kassav komt ook nog inderdaad. En, en Vogue trapte af. En ik weet nog toen het bericht naar buiten kwam. Toen had ik echt zoiets van, yo, ik moet die vrouwen aankondigen.
0: Ja.
1: Ik doe meestal de weekenden, niet de vrijdag. Avonden hosten. Dus ik heb natuurlijk meteen de organisatie gebeld en zegt, yo, ik weet niet, hoeft er wat, maar I need that night.
0: Okay.
1: Ik wil deze vrouw ontmoeten. Ik ben al vanaf het eerste moment van hun carrière, ben ik al fan van hun en volg ik ze en vind ik ze echt fantastisch. En beseffen, deze vrouwen zijn boven de 60, hè?
0: Boven de 60 al?
1: Ja, zeker.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en hoe ze daar dan stonden? Nou, echt. Ze stonden gewoon goed bij stem, de danspasjes, genieten. Ja, man. Ik heb ook echt genoten van hun en de mensen die daar waren ook. Alles meegezongen. Dus het was voor mij wel echt even een kleine Jasmine, of als kleine Jasmine, puber Jasmine, die toch eventjes ziet dat. Oh my god, dit is Vogue!
0: Dan Vogue!
1: Ja, en mijn
2: Jasmine's Classic.
1: Wauw.
0: Ja, want ja, je wou zeggen, en mijn classic.
1: Ja, precies. Nou ja, ik wil eigenlijk zeggen, mijn missie was om ze te spreken nog na de show.
0: Ja.
1: Om even natuurlijk ook een station call te vragen.
0: Mm-hmm.
1: Wat me gelukt is trouwens.
0: Dus een shout-out voor NPO Blend.
1: Ja, en ook voor onze morningshow.
0: Ja, nice.
1: Ja. En om ze toch nog even twee vragen te stellen. En een van mijn vragen was ook, wat is hun favoriete go-to song van En Vogue zelf?
3: For me, I'll say Don't Let Go. Don't Let Go. I'm gonna say Never Gonna Get It for me.
4: Yeah, My Lovin'. Or Free Your Mind.
3: Yeah. Especially Free Your Mind now. It's so relevant.
4: Yeah.
3: It's even more relevant than the day we wrote it. So.
0: Wow, it's even more relevant than the day we wrote it.
1: Yes. En als je goed naar de tekst luistert, dan denk je, ja man, zeker. Dus dat is mijn classic voor vandaag. Free Your Mind van En Vogue.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: De allergrootste hit van TQ, West Side.
2: Het NPO Blend weer.
1: Oh, zal ik het doen?
3: Ja, doe maar.
1: Oké. De dag begint best bewolkt met hier en daar wat motregen. Vanmiddag breekt het zonnetje door. Het wordt maximaal 24 graden vandaag. We hadden net de vraag of er bij jou ook een gevoel ontstond toen Spanje won van Argentinië gisteravond in de finale van het WK. Voor het eerst sinds 2010, want toen werd Spanje ook wereldkampioen omdat ze van Nederland wonnen. En ze waren natuurlijk al Europees kampioen.
3: Ja.
1: Nou, daar komen berichtjes op binnen, mensen die ook hebben gekeken. Bijvoorbeeld Manuel, die misschien wel Spaans is, die zegt: ik heb gisteren zeker gekeken. Ik ben trots op Spanje.
3: Dat snap ik wel. En James zegt: ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik was voor Argentinië. Ik vind het echt jammer dat ze niet hebben gewonnen.
1: Ja, er waren natuurlijk een hoop mensen voor Argentinië. Laatste WK van Messi ook.
3: Ja.
1: Dus dat zou ook wel leuk zijn als hij dan had gewonnen natuurlijk.
3: Voor hem.
1: Voor hem en voor de Argentijnen.
3: Ja.
1: Ik zie ook een berichtje van Caro of Caro. Je zegt: ik zit in Spanje. Wat een enorm feest was het gisteravond in Barcelona.
3: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik denk dat het echt tot in de laatste uur. Misschien dat er nu nog mensen soort van naar huis aan het kruipen zijn.
1: Aan het rollen zijn.
3: Ja.
1: Ja, na alle sangria en zo.
3: Wat ook tof was, wat ik dan zag, was dat ook het vrouwelijk voetbal,
1: ja,
3: dat WK ook door Spanje is gewonnen.
1: Oh, echt?
3: Ja, dat mag ook.
1: Oh, dat heb ik niet meegekregen. Oh ja.
3: Ja.
1: Oh, wat mooi.
3: Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen.
1: Nou, dus Spanje staat bovenaan in de wereld.
3: Yes.
1: Wil je er wat over kwijt, dan kan dat dus via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje. Dus hoe heb jij de finale van het wereldkampioenschap voetbal mannen beleefd?
3: Nou, zeg. Jeetje.
1: We gaan er zo meteen ook over bellen, maar eerst hoor je Cassidy en Mashanda met It Can't Get No Better.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

0: met Bree. Lekker wakker worden hiermee. Was ook lekker wakker worden met de eindstand van het WK voor de mensen die voor Spanje waren. Want het is 2-1 geworden tegen Argentinië. Wake up call. Ja, het was de finale van het WK natuurlijk. Spanje speelde tegen Argentinië in New York, in New Jersey eigenlijk. En Spanje heeft natuurlijk gewonnen. Beide landen zijn mega voetballanden. Maar wat betekent het eigenlijk voor Spanje om te winnen? Aan de lijn Latijns-Amerika-specialist bij de NOS, Galicia Nieves. Good morning.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jelisa. Hoe heb jij gekeken naar de finale?
1: Ja, ik was aan het werk, dus ja, ik keek met een schuin oog mee, maar toch bleef mijn oog hangen. Want wat een wedstrijd en zo zenuwslopend voor ook heel veel Spanjaarden. Ja. Dat ze dachten, wanneer... Zoveel kansen.
2: Zoveel kansen, ja. Jeetje, Mina.
1: Ja, wanneer prikken ze erin? Ja. Nou, het was de 106e minuut door Ferran Torres. En dat ook in een stadion met kolkende Argentijnen. Hè. Dus het zat helemaal afgeleid met Argentijnen. Je zag heel veel witte stippen van die shirts. Mm-hmm. Maar het is er toch gelukt, Spanjaarden.
0: Ja, was de uitkomst een beetje verwacht in Spanje?
1: Nou, ik weet niet of jullie aan de voorkant van dit WK zelf ook dachten. Maar als ik om mij heen vroeg, en ook als ik naar andere voetbalprogramma's keek, werd Spanje al wel genoemd, hè, als favoriet en als grote kanshebber. En 2 jaar geleden hadden ze het EK al gewonnen onder dezelfde bondscoach. Dit jaar nog de Nations League. Dus het zat er wel, het hing al in de lucht dat dit echt wel dat Spanje een grote kans maakte. Maar ja, Argentinië had ook al 3 WK-titels op zijn naam staan. Hè? Mm-hmm. En Spanje had er maar 1. Dus die droom die leefde, maar uiteindelijk, als je nu aan de Spanjaarden vraagt, ja, die hadden dit meer dan verwacht.
2: Ja, want Spanje heeft natuurlijk bij alle wedstrijden maar 1 tegendoel van Caverdië gehad.
1: Ja, zeker. Unai Simon heeft het toen wel door laten glippen. Ja. Maar als je de Spanjaarden toen ook hoorde na die wedstrijd, dan zeiden ze ook, ja, dat is niet meer dan verdiend. Want Caverdi die speelde toen zo goed. Ja, ja, ja. En ze verrasten natuurlijk ook gewoon heel veel voetballiefhebbers. Ja. Nee, dat zeker.
2: Hey, en wat zijn de reacties vanuit Spanje op de winst? Hoe wordt het gevierd?
1: Ja, als je nu de beelden voorbij ziet komen. Ze zeiden bijvoorbeeld eerder al bij een EK-winst van 2 jaar geleden, ja, Spanje was toen wel afgeladen, zeg maar. Dus dat het vol stond op de pleinen. Maar nu, je ziet mensenmassa's tot zover het oog reikt. Dus het fluitsignaal ging af. En Spanje, het land, barstte uit zijn voegen. Alle cafés en barretjes zaten ramvol. Ook daar bij winst wordt flink getoeterd. Zij het met toeters, zij het met auto's. En die mensen die waren zo blij. Een man die zei, ik ben zo gelukkig. Ik had niet om meer kunnen vragen. Ook heel veel dames die keken, die zeiden, we hebben dit dik verdiend. Ja, Spanje, ik weet niet of ze het bij een feest houden of een feestweek, maar zij zijn zo blij.
0: Ja, het is natuurlijk ook heel bijzonder, want sinds 2010, je zei het al, het is de 2e WK-titel die ze binnenslepen. Is het in Spanje eigenlijk de nummer 1 sport ook, voetbal?
1: Ja, zeker weten. Iedereen hier in Nederland, als ze naar het Spaanse of aan het Spaanse voetbal denken, is het toch eerder over en Barça, al is dat een Catalaanse club, en Real Madrid of Atletico misschien. Maar ja, voetbal, dat zit gewoon in de aders van de mensen. Die kijken dat massaal. En wat je ook merkte, van tevoren belde ik nog met naasten al daar in Spanje. En die zeggen, dit is zo'n lang gekoesterde droom. Dit is waar we echt naartoe leefden. En ook tijdens dit WK van, zou het nog, kunnen we het nog een keer die droom waarmaken? En Ferran Torres, hè, die zei het ook heel goed op het eind. Toen hij geïnterviewd werd door allemaal verschillende journalisten. Dit is niet mijn goal. Dit is niet de goal van de andere 26 spelers. Mm. Dit is echt de goal van de 47 miljoen Spanjaarden die hier echt naartoe hebben geleefd.
2: En wat betekent het nou voor Argentinië om zo te verliezen?
0: Ja, precies, want je bent ook Latijns-Amerika-specialist.
1: Ja. Ja, dit is een pijnlijke afgang voor de Argentijnen. Maar ze hebben natuurlijk al wel wat wedstrijden op hun naam staan. Nou, dat maakt de verliezer eigenlijk ook niet uit. Je wilt natuurlijk gewoon winnen. Mm-hmm. Maar dit zou eigenlijk het WK moeten zijn waar Messi met de winst vandoor zou gaan. Als in heel veel geluiden gingen op dat dit wel zijn laatste WK zal zijn. Dus dat maakt het extra bitter voor de Argentijnen. Maar als je de Argentijnse sportpers nu naast leest, ja, dan zie je dat ze toch wel mild zijn. Want Spanje, die zit er gewoon dik bovenop.
2: Ja, die had echt terecht gewonnen. Want Argentinië was wel echt een beetje flauwtjes.
1: Ja, ja, ook toen ik ja, met het schuine oog zat mee te kijken. Je zag ook gewoon dat Spanje continu op het helft van Argentina domineren was. En ja. Ze hadden veel meer schoten op doel. Veel meer pases die werden voltooid. Waarbij de Argentijnen vaak toch tussendoor de pases werden afgepikt door de Spanjaarden. Dus ja, het zat er helaas niet in voor ze.
0: Laatste vraag dan. Trump is natuurlijk even geen vriendjes met Spanje en wel met Argentinië. En hij moest toch die awards uitreiken. Heb je daar nog iets van meegekregen?
1: Nou, ik heb echt tot het eind uiteindelijk gezeten. Want ik dacht, wat gaat er nu gebeuren?
2: Ik denk jij en velen, ja.
1: Ja, het was natuurlijk, van tevoren werd gezegd van, oeh, zou hij nou Sanchez de hand geven? De Spaanse premier, waar hij niet echt dikke mik mee is. Mm-hmm. Heeft hij wel gedaan. Maar op de tribune zaten dan eerst nog een andere vrouw en het Spaanse koningspaar tussen. Dus hij wilde niet in Sanchez buurt zijn, had ik het idee. Misschien dat de stoelen gewoon zo ingericht waren. Maar ja, hoe heeft hij gekeken ook? Is het na te denken? Trump moest van tevoren ook de WK van voetbalregels uitgelegd krijgen. Dat was sowieso niet echt zijn sport. Maar hij heeft aan het eind nog wel even het fotomomentje na die medailleuitreikingen aan de spelers, toch nog het fotomomentje van de Spaanse voetballers meegepakt. Maar je zag ook wel dat Rodri die heel goed probeerde te wachten voor toch dat fotomoment van de Spaanse spelers. Want zij hadden dat resultaat neergezet. Mm-hmm. En Trump was enkel gastheer van dit WK.
0: Precies, Latijns-Amerika en Spanje-specialist bij de NOS, Jalisa Nieves. Dankjewel.

0: Silk Sonic met Skate. En hebben we het natuurlijk over Bruno Mars en Anderson .Paak. Zo deden ze hem ook in de arena. 4 keer maar liefst.
1: Ach, en wat was dat een feestje, zeg.
0: Was fantastisch, hè?
1: Ja, echt. Daar heb ik zeker nog dagen van nagenoten.
0: Echt?
1: Ja.
0: Vond je het zo mooi geconcerteerd?
1: Ja.
0: Was je zo onder de indruk?
1: Nou ja, ik heb je altijd gezegd. Bruno Mars is wel zo'n man waarvan ik denk, nou, als... Nou ja, oké. Okay. Moet ik het echt zeggen?
0: Ja, zeg het maar.
1: Oké.
0: Okay. Het is vroeg, maar het kan gewoon.
1: Het is de enige kleine man die ik zou doen.
0: Het is de enige kleine man die ik zou doen. Wauw. Er heeft natuurlijk iemand anders ook heel veel opgetreden de afgelopen dagen in de Johan Cruijff Arena
1: ja,
0: in Amsterdam.
1: De Weeknd. Nou, ik heb er wel last van gehad. In de zin van dat het verkeer wel weer echt ontregeld was.
0: Oh, arme Jasmine.
1: Rondom de arena.
0: Rondom de arena, ja.
1: Ja, maar ik had dus niet verwacht dat hij zo groot was.
0: Ja, hij is een van de grootste.
1: Niet normaal.
0: Op dit moment ook veel geld aan het verdienen met zijn tour. Heb je dat meisje gezien die in Amsterdam heel even mocht meezingen met een liedje van The Weeknd?
1: Die kraai bedoel je?
0: Ja, deze. Inderdaad, een beetje als een kraai, ja, inderdaad.
1: Dat is zo verschrikkelijk, denk ik, meid, dan heb je je moment en dan, you fuck it up. Nou ja, ze heeft uiteindelijk nog wel een knuffel van hem gekregen, zag ik.
0: Ja, precies. Ja. En het was gewoon een superfan. Ze stond vooraan, ze had er weer oortjes opgedaan, helemaal uitgedost om de Weeknd te zien.
1: Ik weet ook niet wat ik had gedaan als Michael Jackson ze voor me had gestaan.
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: The Firm hoor je nu op NPO Blend met Firm Biz. Nog net voor de headlines van 8 uur.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Door Albegens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse basis in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Oeh, wat een lekkere muziek in de morningshow vandaag. Zometeen Frank Ocean met Novocaine. En dit is De La Soul samen met Chaka Khan. It's all good.

0: Ochtend, 12 over 8 en je hoorde Novocaine.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: De dag naar de WK-finale natuurlijk. Voor veel mensen ja, of blijdschap of droevenis vanwege het verlies van Argentinië of vanwege de winst van Spanje natuurlijk. Het is een mooie wedstrijd geweest met 1-0 als uitslag. En we waren niet de enige die keken.
2: Nee, we hebben natuurlijk massaal gekeken. En ook Snoop Dogg heeft gekeken.
3: S-N-O-O-T-D-O-G.
2: Yes. Hij is samen met zijn favoriete snack. Je weet wel, een...
0: Oh, ik dacht een doggy biscuit.
2: Nou, nee, iets anders, hè.
0: Een puff puff fast biscuit.
2: Exactly. Hij heeft daarmee de finale gekeken.
0: En na
2: de gekeken. We hebben natuurlijk massaal gekeken. En ook Snoop Dogg heeft gekeken.
3: S-N-O-O-T-D-O-G.
2: Yes. Hij is samen met zijn favoriete snack. Je weet wel, een...
0: Oh, ik dacht een doggy biscuit.
2: Nou, nee, iets anders, hè.
0: Een puff puff fast biscuit.
2: Exactly. Hij heeft daarmee de finale gekeken. En na de wedstrijd plaatst hij op Instagram

0: my Spaniards.
1: All my Spaniards. En hij luistert dus naar Jodeci als hij voetbal kijkt. Ja, Snoop heeft dus ook een hond. En dan zou je denken, van wat voor hond zou Snoop Dogg nou hebben?
2: Ja, je denkt dan zo'n een Rottweiler of zo.
1: Of een Rottweiler of een Dobberman. Want in de videoclip van Snoop Dogg, van de What's My Name, verandert hij ook in zo'n Dobberman.
2: En hij
1: hond,
2: lijkt
1: toch?
2: Er ook een beetje op, toch? Om ze zeggen dunne. Altijd dat je op je hond gaat lijken. Ja.
1: Hij heeft dus een Frenchie, een French Bulldog. Nee. Zo'n kleintje met zo'n platte neus. En in het weekend was hij zo'n hond opeens kwijt.
0: My dog baby boy just walked away. I'm in Diamond Bar, inside of the country. If you found my dog, a Frenchie, please take him to the front. Take him to the front desk at the country in Diamond Bar.
1: Echt een bedroefde Snoop Dogg gewoon. Ja. Uiteindelijk hebben de buren het hondje gevonden.
0: I got my boy back. I brought him out here. Nigga was chasing coyotes. And one of my neighbors seen him, grabbed him, put him in the house and brought him back. That's some great neighbors.
1: So great news.
2: Omdat ik die Frenchie achter coyotes aan zie rennen.
1: Ja, dat schijnt dus een truc te zijn van coyotes. Die lokken zo'n hondje dan weg.
2: Oh, echt.
1: En dan gaat het hondje erachteraan. En dan staan er meer op een andere plek.
2: Oh, wat heftig.
1: Dan omstingelen ze hem en dan eten ze hem op.
2: Oh, ja, zo zielig. Hij dacht dat die coyote aan kon, helaas.
1: Waarschijnlijk, ja.
2: Maar goed, gelukkig is hij gered. En kunnen we Snoop Dogg weer gelukkig door het leven zien gaan.
1: Ja, en hij heeft dus een eigen Instagram-account, deze hond.
2: Echt?
1: Ja, Baby Boy Broadus. Want Broadus is de achternaam van Snoop.
2: Oké, ik zeg wel echt zo van, oh my god, maar mijn hondje heeft ook zijn eigen Instagram.
1: Echt?
2: Ja.
1: Heeft Mookie een Instagram-account?
2: Mookie heeft een Instagram-account.
1: Jouw chihuahua.
2: Ja.
1: Echt waar?
2: Maar dat was toen ik hem net had, dacht ik, oh, dat is zo cute. Ik doe Mookie_CHI, zo van chihuahua, weet je wel. En dan _social_dog.
1: En wat zet je daarop dan?
2: Ja, ik heb al jaren niks erop gezet. Oh. Hij is inmiddels alweer bijna 8. Maar in het begin
1: toen
2: wel
1: klein was.
2: Toen ik klein was,
1: oh,
2: ja.
1: Ga zo even kijken.
2: Ja.
1: Akon en Snoop Dogg, nu op NPO Blend. Dit is I Wanna Love You. Kan.

0: Rhythm Nation was wel weer een comeback voor Janet Jackson. Had je ook van die leren pakjes aan toen, Jasmine?
1: Nee, ik had wel een oorbel met een sleutel erin.
0: Een oorbel met een sleutel? Was dat heel erg Janet Jackson-achtig?
1: Ja, dat was heel erg Janet. Ja.
0: Dan kon je de deuren mee openen.
1: De sleutel naar je hart.
0: Sleutel naar je hart?
1: Ja.
0: Hey, het WK zit erop. Spanje heeft gewonnen. We hebben het er al een tijdje over. Want het was natuurlijk wel een hele belangrijke wedstrijd. En we hebben ook al die andere wedstrijden gekeken natuurlijk.
1: Zeker, met passie gevolgd.
0: Een beetje afkicken dan, denk ik nu.
1: Ik vind het eigenlijk wel fijn. Een beetje rust in de tent.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik vond het wel leuk. Al die landen tegen elkaar zien spelen.
1: Ja, was ook wel leuk. Maar kijken, ik ben ook wel een beetje klaar mee. Ik was gisteren eigenlijk alweer vergeten. Maar het is goed zo.
0: Het is goed zo.
1: Ja, ja, ja. En Spanje heeft dus het WK gewonnen. En actrice en schrijfster Anousheh Nzoumeh die stuurde ons dit berichtje door van haar kinderen die op Times Square waren. En daar werd Spanje goed toegejuicht.
2: Go Spain! Go Spain! Yes, Spain! Go Spain!
0: Go Spain, yes, yeah, Spain. Oké, zo ging het dan toe op Times Square in New York, in de Verenigde Staten. Ja. Alright, nou ja, we hebben natuurlijk straks ook nog even een update vanuit de Verenigde Staten over hoe het in Amerika buiten de voetbalvelden is gelopen tijdens het WK.
1: Ja.
0: Daarover straks meer. Eerst hoor je Thames met Big Daddy.

0: Wat was dat een mooi concert bij North Sea Jazz. Het concert van The Roots. Je hoorde The Roots met Next Movement.
1: Het NPO Blend weer.
2: De dag begint best bewolkt met hier en daar wat motregen. Vanmiddag breekt het zonnetje door. Het wordt maximaal 24 graden.
0: 24 degrees.
2: Ja.
0: Ja, dat is lenteweer.
2: Fris lenteweer.
0: Fris lenteweer weer. Ja. Is het weer. Ja, er kwamen wat reacties binnen. Want we hadden het net even over de finale natuurlijk van het WK.
2: Ja.
0: Ik zie dat Bibi die stuurt via de NPO Luister-app. Ik heb gisteren met vrienden gekeken. Groot feest. Zit met kleine oogjes in de auto.
2: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Niet met kleine oogjes in de auto.
2: In de auto.
0: Dat wil ik even zeggen.
2: Kleine oogjes, stuk.
0: Nee, maar Bibi, doe voorzichtig. Don't test and drive. Maar leuk, dankjewel voor je berichtje. Paula stuurt ook iets, zie ik.
2: Ja, hier in Noorwegen is de winst van Spanje ook goed gevierd. Nou,
0: in Noorwegen?
2: Ja, wat leuk. Ik denk dat er wereldwijd wel gevierd is.
0: Dat Spanje heeft gewonnen?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, of dat het WK is afgelopen.
2: Ja, ook. Maar ik denk ook wel... Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat mensen toch zoiets hadden van... we gunnen het Spanje toch net iets meer dan Argentinië.
0: Ja.
2: Ik denk ook door hoe de Argentijnen zeg maar door het hele WK zich hebben gedragen... en ook het publiek, hè, het Argentijnse publiek naar de mensen toe... denk dat dat niet zoveel goodwill heeft opgeleverd. Dus dat de mensen iets hadden van... nou, we gunnen het de Argentijnen gewoon minder.
0: En Argentinië was al wereldkampioen. Dus dan
2: ook denk dat.
0: Je van... ja, dan mag nu wel weer een nieuwe zijn.
2: Iemand anders, ja.
0: Toch?
2: En dan jammer Messi. Want ja, straks als het WK weer is... dan is hij inmiddels 43 of zo, 44.
0: Maar wat een speler is Messi.
2: Spelen?
0: Wel echt respect voor hoe die man naar voetbal kijkt. Dat je gewoon... je ziet hem gewoon met die assists... die hij dan bij vorige wedstrijden heeft gedaan. Je ziet hem gewoon kijken van... hij gaat dit doen, dan gaat die dit doen, gaat die dit doen. Dus ik speel het naar hem. En hup, goal. Ik vond dat wel... Messi is echt een fantastische speler. Ja, sorry. Dat is gewoon zo. We gaan het zo meteen hebben over alles rondom het WK. Van hoe was het nou in Amerika rondom het WK? Dus niet in de stadions, maar daarbuiten. Dat hoor je zo meteen. NWA staat ook voor je klaar met Express Yourself. En dit is Estelle, die wil No Substitute Love.

0: toch nog NWA op NPO Blend. Express Yourself.
1: Wake up call.
0: Het WK zit erop, Spanje heeft gewonnen, maar buiten het voetbalveld gebeurde er ook veel. Van supporters en spelers die het land niet inkwamen, tot Trump die zich met de wedstrijd ging bemoeien.
2: Er worden ook nog steeds aanvallen op Iran uitgevoerd en schoten agenten van de immigratiedienst ijs in een week tijd 2 mensen dood. Goedemorgen, Cox.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat fijn dat je weer bij ons bent. Hey, hoe heb jij deze week, deze hele WK-periode eigenlijk, naar Amerika gekeken?
3: Ja, ik vond het best wel interessant. Ik ben namelijk voetballiefhebber en dan komt het ook nog naar Amerika. Dat is een combi die natuurlijk niet heel erg voor de hand ligt. Hè? Ja. Het is daar natuurlijk helemaal geen sport eigenlijk. Ja. Of in ieder geval niet zo belangrijk als andere sporten. Maar ja, goed, het is toch gênant wel om te zien hoe de sport die wereldwijd zo verbindt zich zo heeft aangepast aan Amerikaanse standaarden. Dat is toch wel die bittere nasmaak die een beetje overblijft na dit WK.
0: Ja, en Cox Donders, je bent Amerikanist en royalty-expert. Op welke manier heeft Trump dit WK gebruikt?
3: Ja, nou ja, Trump heeft eigenlijk ook wel een beetje die regels naar zijn hand proberen te zetten. Hè? Ik denk dat mensen, ik hoop niet dat ze alweer vergeten zijn, dat hij bijvoorbeeld ook gebeld heeft of een rode kaart van de Verenigde Staten weer ongedaan gemaakt kon worden.
0: Met succes.
2: Ook dat.
3: Met succes. Ja, kijk, dat is natuurlijk echt iets waarvan je denkt, jongens, ik hoop dit gewoon nooit meer te zien in het fair play, wat ook zo belangrijk is in het voetbal. En tegelijkertijd, ja, was dit voor hem ook een soort propaganda dingetje, hè? Want inderdaad, jullie zeiden het net al, het gaat helemaal niet zo lekker in Amerika. Kijkt naar ICE, maar ook niet naar ja, wat ze in Iran aan het doen zijn. En op het moment dat we dan breed lachend zeg maar, in Amerika bezig zijn met die voetbalwedstrijden. Ja, hij wilde toch eigenlijk laten zien van hè, America is back, hè, om de wereld te verenigen. Dat is een beetje wat zijn idee was de afgelopen weken.
2: En wat was voor jou dan het meest opvallende de afgelopen periode?
3: Nou ja, ik denk toch wel, eigenlijk heel eerlijk wat ik net al zei, die rode kaart. Dat ik dacht van jongens, hè, ik bedoel Amerika is een land waar veel mensen die misschien ook nu luisteren, graag op vakantie gaan, toch wel naar opkijken, et cetera. Het WK wordt ook georganiseerd in landen die minder democratisch zijn. Misschien moet ik het gewoon zo zachtjes uitdrukken. Nou, wat als die allemaal na hun eigen regels van een halftime show tot inderdaad bellen als ze het niet eens zijn met een uitslag allemaal gaan toepassen? Ja, dan is dit vierjaarlijkse feestje waar we allemaal zo blij mee zijn en altijd graag naar kijken. Ook als Oranje et cetera meedoen. Hij wordt er wel erg verpest. En Trump, die heeft daar wellicht een beginnetje gemaakt samen met zijn vriend Infantino.
0: Er zijn natuurlijk voetbalfans die wel hebben genoten, heel veel geld hebben uitgegeven, maar wel fantastische tijd hebben gehad in Amerika en daar ook veel over posten. Hoe rijmt zich dat met de situatie daaromheen?
3: Nou kijk, op zich, laten we trouwens vooropstellen dat dat naast elkaar kan bestaan. Hè? Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik heb ook heerlijk naar sommige wedstrijden gekeken. Maar het is dus inderdaad wel heel erg lastig te rijmen, vind ik, met elkaar. Weet je, dat je... Maar ook voor die voetballers, hè? Ik zat net ook weer te denken, als je bijvoorbeeld zo'n halftime show hebt, dan moet dus zeg maar het spel, de voetbal, de spelers, die moeten presteren, die niet geblesseerd moeten raken, et cetera. Ja, die moeten wijken omdat er een optreden moet zijn. Ja, dat is...
0: Maar wel Madonna, Justin Bieber. Burn a boy.
3: Ja, dat is zeker zo. Ja, ik denk dat het wel. Ik kreeg wel al mijn appjes, want ik zat er ook kritiek te geven online op mijn social media. Ik kreeg wel appjes van mensen die anders niet kijken. Oh ja. Die nu natuurlijk wakker blijven inderdaad om
2: BTS,
3: Madonna en Shakira te zien.
0: Om een halleluja van Justin Bieber te horen.
3: Ja. Precies.
2: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, als ik er zo naar kijk, bedoel, er was een scheidsrechter die niet mocht komen. Verschillende ouders van spelers die niet konden komen door problemen met visum en dat soort dingen. Dat het toch allemaal best wel heftig was dit keer.
3: Absoluut. Dat is zeker ook zo. Hè? En op het moment dat de pers, ook niet onbelangrijk om te zeggen, dat de pers daar vragen over stelde, werden die vaak weggezet als onruststokers. Jullie willen niet van dit feestje genieten. Vergeet ook niet dat de ticketprijzen gewoon niet meer betaalbaar waren voor het normale volk. Ja, laten we hopen dat dit de laatste keer is dat het op deze manier ging.
2: Ja, inderdaad. En wat heeft dit WK tot slot Amerika eigenlijk gebracht, denk jij?
3: Nou, ik zag gisteren een Foxpop op straat. Hè. Dat is een Amerikaan die ernaar werd gevraagd. En die zei denk ik precies wat het is. Die zei van, joh, dit was echt ontzettend leuk. En we zijn allemaal iets meer voetbal gaan kijken. Maar ja, als het over is, dan kijken we weer naar basketbal en naar honkbal. Dus of het populairder is geworden.
0: Ja, gaan ze het wel voetbal noemen? Want het was anders soccer.
2: Soccer, ja.
3: Ja, nou, heeft het, Tom Cruise zei het gisteren. Tom Cruise stond er ook nog als special guest voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, een soort monoloog te houden. En ik, die noemde tijd het voetbal. Dat ik dacht, hey, als dit nou een president is voor de rest van de Amerikanen, dan is er nog hoop.
0: Nice. Amerikanist en royalty expert Cox Donders, dankjewel. Zometeen in de morning show, Eminem en Rihanna met Love the Way You Lie. En dit is de wonderful Durant Bernard. Deze hit van hem heet Am I Okay?

0: Rihanna met Love the Way You Lie. Hey Jasmine.
1: I just love the way you lie.
0: Hey, we willen even naar de Power Pockets van vandaag. Rond 9:10 draaien we die altijd. En we hebben een nieuw thema bedacht.
1: Ja.
0: En het thema van de Power Pockets is power.
1: Power!
0: En dat heeft te maken met de winst van Spanje. Want waarschijnlijk zijn de sangria's en de croquetas en de churros en de paella's straks niet meer aan te slepen.
1: Oh,
0: iedereen weet weer waar Spanje ligt. En we houden allemaal opeens weer van Spanje.
1: Lekker.
0: Dus dat geeft je power. En tegelijkertijd had Trump natuurlijk ook de power om een rode kaart terug te trekken.
1: Dus power
0: speelt een beetje in ons hoofd op dit moment.
1: Zeker. Dus als jij zoiets hebt van, oh, wacht eens even, dan weet ik de ultieme track. Die komt nu in mij op. Dan stuur dat alsjeblieft door. Download de NPO Luister app. Zoek Blend op en stuur dan jouw power pokoe.
0: Dus tracks over power.
1: Ja.
0: Misschien krijg jij er power van of gaat het over power?
2: I've got the power.
0: Kan allemaal. Je mag het insturen. Dus via de NPO Luister app klik op Blend en klik op berichtje. Laat even weten wat jij wil horen straks rond 9:10 als power pokoe. Misschien is het deze wel van The Artful Dodger en Craig David. Woman Trouble.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
1: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
0: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS-journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: 50 Cent neem je zo meteen mee naar de snoepwinkel op Candy Shop. Eerst hoor je Angie Stone in de morning show. Dit is Every Day.

0: eigenlijk een beetje over een relatie in de koelkast zetten. On Chill van Wale en Jeremiah.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: 9 over 9 op je maandagochtend. Het is 20 juli vandaag, wordt zo'n 24 graden. Af en toe een regenspatje, maar ook veel zon. Leuk dat je luistert naar NPO Blend. En Jasmine, wij zitten een beetje te kijken naar wat er binnenkomt op de Powerpokkoes. Ja, zullen we die nog één keertje doen? De Powerpokkoes! En dat gaat vandaag over power. Omdat we ons realiseerden dat Spanje wel heel veel power heeft gekregen. Ja. Nu de club het WK heeft gewonnen.
2: En dat Trump ook zijn power probeerde
0: in te zetten door een rode kaart terug te laten trekken door Infantino. En ook door gewoon even degene te zijn die de beker overhandigde en de medailles omdeed gisteravond.
2: Ik ben de baas.
0: Ik ben de baas. Wat hoort er bij even een bazige muziekje op de achtergrond? Dan past het een beetje zo. Ja. Dat is wel een bazige muziekje, toch?
2: Ja, ik denk wel dat Trump Rocky dit in 3. Zijn oren heeft. Zoals
0: ik hoorde hem ook in het stadion deze gisteren. De Eye of the Tiger. Ja, ja, zeker.
2: Toen Trump opkwam.
0: Nee, dat hoor je dan op de achtergrond. Gewoon terwijl, weet je wel, in die drinkpauzes en zo.
2: Ja.
0: We hebben natuurlijk ook Halleluja van Justin Bieber gehoord in de halftime show. Madonna met music. Maar je hebt tussendoor, ik hoorde zelfs Danza Kuduro spelen in het stadion.
2: Oké, nou ondertussen krijgen we wat reacties binnen.
0: Ja.
2: Miguel zegt, muy buenos días in de studio. Buenos días, Miguel. Kan je best met power?
0: Ja, je vroeger welke power song wil jij horen? Dus een song waar je power van krijgt.
2: Ja, Lou zegt, TC, superheroes.
0: Superheroes.
2: Ja.
0: Oké, ook een goeie.
2: Zeker ook een goeie. Maar de meeste stemmen gelden vandaag.
0: Ja, wie hebben er gestemd op de volgende plaat?
2: Ja, die namen mag jij opnoemen.
0: Oh, dan zal ik ze er even bij pakken. Dankjewel voor alle berichtjes trouwens. Dankjewel voor het appen naar de studio. Dat kan altijd via de NPO Luister app. Het zijn een hoop mensen.
2: Ja.
0: Mike, Delicia en Kaylee?
2: Kaylee, denk
0: Kaylee.
2: Ik. Kaylee.
0: Ja, die vragen om deze. En het is een hartstikke logische track. Ik was er zelf niet op gekomen. Maar Public Enemy met Fight the Power.
2: Oh ja, lekker.

0: There She Goes van Babyface. Een hele duidelijke verwelproductie eigenlijk, hè, als je dat zo hoort. Dat je denkt van, ja, dat is eigenlijk gewoon een verwelplaat.
1: Ja, dat dacht ik ook in eerste instantie gewoon. Dat is Pharrell.
0: Ja, dat is Pharrell. Hey, de zomervakantie is echt overal begonnen nu, hè?
1: Ja, het is nu echt officieel zomervakantie.
0: Voor alle kinderen en ouders met kinderen is het zomervakantie.
1: Ja.
0: En dat kan best zwaar zijn ook. Soms is het heel erg leuk. Maar je moet de kinderen natuurlijk ook wel vermaken.
1: Je moet ze entertainen, ja.
0: Ja.
1: En ook qua werk, je moet het ook maar zien.
0: Een beetje matchen.
1: Ja,
0: want dat je nog je werk kan doen. Ja. En ga jij oppassen.
1: Ja.
0: Ik ga dus volgende week naar Frankrijk met alle neefjes en nichtjes.
1: Ja.
0: Ik ben opgegroeid bij mijn oom en tante. Daardoor zijn mijn 4 nichten ook als 4 zussen.
1: Oh.
0: Nou, die zijn allemaal getrouwd en hebben allemaal kinderen gekregen. En dus met die hele familie, ook die in Amerika wonen, gaan we dus naar Frankrijk volgende week.
1: Wat leuk.
0: Dus ik ben even echt extra oom. Dus
1: dan heb je ook even zomervakantie.
0: Ja, ik heb alleen wel, zij zitten allemaal in tenten. En ik heb het hotel ernaast geboekt. Het is heel decadent, maar ik dacht, ja, anders slaap ik tussen die kids in zo'n veldbedje. Ik dacht, nee, ik doe het hotel ernaast wel.
1: Die kids komen lekker naar jou toe, bij Tio slapen. In een hotel.
0: Dat zou ook nog kunnen, maar nee, dat kan niet. Ik doe mijn ontbijtje en dan kom ik op mijn slippertjes de camping op. Maar het is wel heel leuk om met z'n allen samen te zijn. En we zitten bij een meer en zo, dus het wordt vast fantastisch. Maar goed, we vroegen ons een beetje af, van welke track krijg je nou dat vakantiegevoel? Weet je wel, dat je denkt, ja, nu is het wel echt zomervakantie. En dat hebben we ook aan een paar BN'ers en friends from Blend. Blend friends. hebben dat gevraagd. Nienke Plas bijvoorbeeld. Die vertelde het volgende.
2: Ja, Nienke Plas hier. En mijn summer anthem is toch wel dan Lil Kleine en Jonah Fraser met For Life. Als ik aan het liedje denk ik aan de vakantie van zoveel jaren geleden alweer, dat ik voor het eerst met mijn vriendinnen en zus kindloos op vakantie ging. Dat betekent dus wekkerloos opstaan, bikinis gematcht met strandhanddoeken. Ja, het gebeurt niet vaak, maar dat is toch wel een nummertje waarvan ik denk, oh ja, de zomer is begonnen.
3: Maar

0: verzoekjes binnengekregen. Er zijn meer verzoekjes binnengekomen.
1: Ja, theatermaker Priscilla Vaudel, die onlangs nog regie deed voor het stuk Black Joy, dacht terug aan de zomer tijdens corona.
2: De track waar ik aan moet denken is Jay met ogen dicht. Lockdown, hete zomer. En gewoon dat ik ging cruisen in de auto. Ik wist echt niet hoe ik de lockdown door zou komen. Alles lag plat. En overdag in de hitte nog even een lekkere ride maakte. Met dit nummer keihard in de auto meezingen. En hopen dat liefde weer zo kan voelen. Ja man, dat was echt nice.

0: Er zijn meer suggesties binnengekomen,
1: zeker.
0: Jasmine.
1: Nee, goed, het WK is achter de rug, maar niet voor onze collega Sonja Silva. Want voor haar staat deze zomer in het teken van maar één track. En dat
2: vakantie
1: is...
2: en de daarbij passende track. Nou, daar hoef ik natuurlijk niet lang over na te denken. Want ik ga sowieso voor de zomerherinnering van 2026. En er is wat mij betreft maar één track die daar echt bij past. En dat komt natuurlijk voort uit mijn enorme trots voor de Tubarões Azuis. Met hoe ver ze zijn gekomen in de WK. Ik vind eigenlijk nog steeds dat ze in de finale hadden moeten staan tegenover Spanje. Want ze zijn nog steeds het enige land dat Spanje niet heeft verslagen. Dus voor mij Lisandro Cucci en Looney Johnson met Siki Siki.

0: vinden. Oh. Ik vind dat jij mag kiezen.
1: Nee, echt waar.
0: Wat is de zomertrack?
1: Ja, oké. Okay. Ja, dan ga ik toch natuurlijk voor Jay met Wo Sera.
0: Waarom?
1: Ooglicht. Ja, ik ben natuurlijk een trotse Judecorsau en ik ben zo trots op mijn Blue Wave mannen. Dus ik wil toch nog even op die golf rijden. Dus Wo Sera van Jay, absoluut.
0: Voor iedereen die van Curaçao houdt.
1: Zeker.

0: Ik stond dus zaterdag als host bij het festival Palmundo. En heel veel mensen hadden vlaggen meegenomen. De meeste vlaggen kwamen uit...
1: Curaçao!
0: Curaçao!
1: Ja, de dag begint best bewolkt met hier en daar wat motregen. Vanmiddag breekt het zonnetje door. Het wordt maximaal 24 graden.
0: Leuk dat je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Zometeen Chris Brown en Liam Thomas. En dit is Black Sheep met The Choice Is Yours. Yeah.

0: samen Fallin op NPO Blend. En daarmee is het 10:10 geworden. Je luistert naar de Morning Show. En we wilden heel even met je terugblikken op al die mooie dingen die al voorbij zijn gekomen in deze show. Zo hadden we bijvoorbeeld een gesprek over het WK met Jelisa Nieves, die alles weet van Spanje en daar ook woont. En die liet ons weten dat het helemaal losging, bijvoorbeeld in Madrid, vanwege de winst van het WK. Want het is natuurlijk 1-0 geworden. Spanje tegen Argentinië gisteravond. Messi mocht helaas niet scoren.
1: Nee.
0: En het was wel een mooie wedstrijd. Het
1: in
0: duurde even voordat het gescoord werd.
1: In de verlenging zelfs nog. Ja. Jeetje, Mina. Het duurde maar. Maar we hebben ook gesproken met Cox Donders, Amerikanist en royalty-expert, over de effecten die het WK in Amerika heeft gehad buiten het voetbalveld om.
2: Trump heeft eigenlijk ook wel een beetje die regels naar zijn hand proberen te zetten. Hè? Ik denk dat mensen, ik hoop niet dat ze alweer vergeten zijn, dat hij bijvoorbeeld ook gebeld heeft of een rode kaart van de Verenigde Staten weer ongedaan gemaakt kon worden.
0: Met succes.
1: Ook dat.
2: Met succes. Ja, kijk, dat is natuurlijk echt iets waarvan je denkt, jongens, ik hoop dit gewoon nooit meer te zien in het fair play, wat ook zo belangrijk is in het voetbal. En tegelijkertijd, ja, was dit voor hem ook een soort propaganda dingetje, hè? Want inderdaad, jullie zeiden het net al, het gaat helemaal niet zo lekker in Amerika als je kijkt naar ICE, maar ook niet naar, ja, wat ze in Iran aan het doen zijn. En op het moment dat we dan breed lachend, zeg maar, in Amerika bezig zijn met die voetbalwedstrijden, ja, hij wilde toch eigenlijk laten zien van, hè, America is back, hè, om de wereld te verenigen. Dat is een beetje wat zijn idee was de afgelopen weken.
0: Wauw, ja, dat was een beetje het idee van Trump achter dit verhaal.
1: America is great again.
0: En nu zijn ze soccer weer vergeten en draait het allemaal om basketbal en baseball.
1: Yes.
0: En American football.
1: American football.
0: Met die rare vorm. Een rugbybal.
1: Met die rare vorm, ik ga stuk.
0: Ik wou het even voor schut zetten, maar tegelijkertijd vind ik het hartstikke leuk, hoor. American football.
1: Ja.
0: Het wordt alleen elke keer stopgezet. Dan hebben ze een paar yards veroverd en dan begint het weer, weet je wel.
1: Ja, maar het is wel heel intens, hè?
0: Ja, en zwaar natuurlijk.
1: En
0: niet voor niks
1: de hele
0: die pakken
1: tijd
0: aan.
1: Ja.
0: Kijk, zo'n documentaire over Aaron Fernandez, heb je die gezien?
1: Nee.
0: Die was dus een prof American voetballer. Die is zo vaak tegen zijn hoofd aangebeukt dat ze hebben foto's van zijn hersenen gemaakt. Die waren helemaal ingedeukt.
1: Holy shit.
0: Ja, en hij was daardoor ook een moordenaar geworden. Maar dat is weer een ander verhaal.
1: Wow.
0: Je ziet het op Netflix terug.
1: Okay.
0: In de Morning Show hebben we zo meteen Beyoncé voor je met Irreplaceable.
1: Ja, want iedereen is irreplaceable.
0: Onvervangbaar.
1: Ja.
0: Carrie Hilson en Kanye West, iedereen is vervangbaar, ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, don't think that you're irreplaceable.
1: Exactly.
0: You're replaceable.
1: Yes.
0: Ja, oké, goed zo. Carrie Hilson en Kanye West zijn dit met Knock You Down.

0: later dit jaar opnieuw wordt uitgebracht. Irreplaceable van Beyoncé. Jamie, wist je dat er ook een Spaanse versie is van deze track?
1: Jazeker.
2: Oh,
1: klinkt goed.
2: Ik dacht dat je die Zuid-Afrikaanse ging doen.
0: Is er ook een Zuid-Afrikaanse versie van deze?
2: Nee, nee, nee. To the left, to the left.
1: Oh, niet gezongen door Beyoncé, denk ik.
2: Nee, zeker niet door haar gezongen. Nee.
0: Goedemorgen, Jamie van Jamie's Jams. Leuk dat je erbij bent.
1: Ja.
0: Hoe is die? Hoe was je weekend?
1: Ja, lekker. Ja, prima.
0: Beetje WK gekeken?
1: Beetje WK gekeken, ja. Knotsgekke wedstrijd.
0: Groot finale, finale.
1: Ja, allemaal.
0: Waar was je blij mee?
1: Nou, dat er wat gebeurde.
0: Oh ja.
1: Ja, weet je dat je in die troostfinale gewoon met 4-0 achter kan staan in de eerste helft. En dat je denkt, ja, dit wordt heel pijnlijk. Want als dit zo doorgaat, wordt het 8-0.
0: Ja.
1: Ja, dat Frankrijk dan toch nog terugkomt. Ja, vind ik leuk.
0: Ja, het was ook wel een finale met heel veel doelpunten.
1: Ja, ik denk dat ze allebei zoiets hadden van, nou, die troostfinale, weet je wel, dat hoeft allemaal niet. Ja. Maar op een gegeven moment dacht Frankrijk wel, ja, maar nu wordt het echt een afgang.
0: Ja, dit gaat
1: dat moeten
0: niet.
1: We ook niet laten gebeuren. Dus we moeten wel even iets gaan doen nu.
0: Even teruggassen.
1: Ja, nou, dat is toch goed?
0: Ja.
1: Ja, en Spanje terug gewonnen.
0: Van Argentinië natuurlijk.
1: Ja, op een gegeven moment zag ik inderdaad 17 pogingen op doel van Spanje en 0 van Argentinië.
0: Ja.
1: Dat werd ook een beetje pijnlijk.
0: Ja, ja, ja. Jij zag ook Messi echt zitten met zijn handen in zijn haar op het veld.
2: Toen, ik heb daar een foto van gemaakt.
0: Ja?
2: Ik vond dat hij erbij zat
0: plaatje?
2: Als een kleuter.
1: Ik vond vooral die huldiging vond ik mooi. Met Trump, die zoiets had van, hey, ik wil ook in de foto.
2: Ja.
1: En die werd dan even heel vakkundig zo
2: toch
1: naar de
2: wel
1: zijkant geleid.
0: Trump die een paar weken geleden nog zei van, I don't want to have anything to do with Spain.
1: Ja, ja, dat is dan wel weer goed, hè? Karma komt keihard terug. Ja.
2: Zeker, zeker.
0: Nou, dus een mooi weekend.
1: Ja, zeker. Maar het is nu voorbij. Vallen we nu met z'n allen in een zwart gat? Of,
0: ja, ik heb wel een beetje dat ik denk van, waar ga ik nu naar kijken dan?
1: Stap je over naar de Tour de France?
2: Hell no.
0: Wat dan?
2: Ah, nee, sorry.
0: Ook een big thing.
2: Nee, daar ga ik echt niet aan beginnen.
1: Nee, joh.
2: Nee, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind wielrenners al verschrikkelijk.
1: Aan de
2: ik
1: mensen.
2: Ik kan er niet tegen. Ja, dan ring, ring aan de kant.
1: Ring, ring aan de kant.
2: Ja,
0: maar je zou toch denken, we fietsen hier zoveel. Dit vinden Nederlanders gewoon leuk.
2: Ja, maar they own the road. Kalm, alsjeblieft. Ik vind het nog erger dan mensen op fatbikes.
0: Wielrenners?
2: Ja.
0: Oh ja, zo, omdat ze gewoon denken dat ze een Tour de France aan het rijden zijn, terwijl ze gewoon door de
2: Ik denk, als
0: rijden
2: je zo hard kan, ga dan gewoon lekker op de gewone weg. Ja, voor mij niet lastig.
0: Gaat tussen de auto's.
1: Ja. Ze denken wel dat ze een soort militaire kolonne zijn inderdaad. Ja, ja. Als je zo'n groepje tegenkomt op straat,
2: verschrikkelijk,
1: dan moet je ze alle voorrang geven die ze
2: allemaal
1: opeisen. Ja. Ja, nee, dat klopt.
0: Even een shout-out naar alle wielrenners die nu luisteren naar NPO Blend. Leuk dat je luistert, goed dat je erbij bent.
1: Stappen nu over.
0: Ja. Ja. Jamie gaat je zo vertellen wie de nieuwe artiest van de week is.
1: Ja, een legendarische hiphopgroep. Bekend van hun sampletjes. En zij brachten ook wel een beetje lol weer in de hiphopwereld.
0: Oh!
1: Ja, wat in de jaren 80, hiphop was best wel rauw nog, toch?
0: Ja.
1: Maar zij dachten, nee, we gaan het leuk maken.
0: Ja, ik heb dus geleerd, ik mag niet zeggen wie ik denk dat het is of zijn. Ja,
1: mag wel. Heb je een idee nu al?
0: Ik denk De La Soul.
1: Oké.
2: Okay. Ik weet het niet.
0: Nee?
2: Nee. Nee. Nee, ik weet het echt niet.
1: Ja, je komt er straks achter. Lekker blijven hangen.
2: Ja, zeker.
0: In Jamie's Jams hoor je dat. Tussen 10 en 1. Wij hebben deze nog voor je. Speciaal voor Jasmine. Want die is de allergrootste Michael Jackson fan. Had vroeger posters op haar kamer hangen.
2: Ja, zeker.
0: Wilde met hem trouwen.
2: Absoluut.
0: Ging naar de concerten.
2: Helemaal klopt. Helemaal.
0: Kleedde zich zoals Michael Jackson.
2: Bijna.
0: Bijna. MJ, the King of Pop is dit. Met Smooth Criminal. Ik wens je een hele fijne dag.
2: Ajo.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Je werkt lekkerder met Jamie's Jams, van bangers tot ballads, met een grote nieuwe muzikale belofte zometeen. En we gaan van start met eerst hier, Whitney Houston.

Jamie's Jams met een track die je wellicht in verschillende gedaantes kent. Deze komt uit 2007, Joe & Dre, Just Relax. Die andere bekende die komt uit de jaren 90, op naam van A Tribe Called Quest, weet je wel. Maar ook zij gebruikten daarvoor weer samples uit de jaren 70. Dus ja, hey. De muziekwereld is één grote thrift shop, of zoals ze in Waddinxveen zeggen, één grote kringloopwinkel, inderdaad. Hey, wel een mooi streven op deze eerste werkdag van de week. Just Relax, doe het lekker rustig aan, het is maandag. En Blend verzorgt de muziek voor je. Met

al die misdaadprogramma's tegenwoordig. Die Kees van de Spek-achtige shit, weet je wel. Ja, durf je vandaag de dag toch geen onbekend telefoontje meer aan te nemen? Of ben ik de enige? Of even op een twijfelachtig linkje klikken, weet je wel. Nee, dit is heel goed hoor, maar internetoplichting is natuurlijk een serieus probleem. Alleen deze Sekou, die is wel een kind van de internetgeneratie. 21 is die. Betekent dat hij, ja, zoals veel van zijn leeftijdsgenoten, begon met liedjes zingen op TikTok. En ja, hij kreeg daar op een gegeven moment een berichtje van een platenmaatschappij met een aanbod voor een platencontract. Gewoon gelijk. Hij dacht wel even, ja, dit zou zomaar eens oplichting kunnen zijn. Maar hij reageerde er toch op. Want het bleek ook echt serieuze shit te zijn. En gelukkig maar, want hij wordt echt een muzikale belofte genoemd, hè, voor de komende jaren. En terecht ook, je hoort helemaal niet dat hij 21 is. Nee, super volwassen, muzikaal.

Love Song, Toni Braxton, NPO Blend. Het is de zomer van 2026 die je ook viert hier met je vrienden van Blend. Neem ons vooral mee op vakantie, hè, als je gaat binnenkort. Dat kan via de NPO Luisteren. Ja, en ik weet dat het nog veel te vroeg is om naar de kerstperiode te kijken. Alhoewel, als je geld wil besparen, dan zou ik nu alvast kerstballen kopen. Ja, dat zijn over een paar maanden niet meer te betalen. Maar goed, we gaan in onze dagelijkse trip down memory lane zometeen even terug naar, naar toch wel mijn favoriete decennium. Ja, en het jaar dat zometeen in de spotlight staat, daarin kwam een film uit. En ik denk dat we die allemaal nog steeds één keer per jaar checken, denk ik. Zo aan het eind van het jaar, iets met een vliegveld en een vakantie en zo ook. Ja. Heb je enig idee? Hey, je mag een gokje wagen hoor, via die NPO Luisteren. Dan hoor je zometeen of je het bij het rechte eind had of niet. In onze dagelijkse trip down memory lane, Blend Memories komt eraan, even naar 11.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS
1: Jaar dat Alan Volk officieel doorbrak met een klapper van een eerste single in Blend Memory. Zometeen ook India Arie ga je horen. En eerst Nelly in Jamie's Jams. Hot in here.

0: legendarisch decennium weten we nu, hè. Maar toen de jaren 90 begonnen, wisten we nog helemaal niks. Maar er gebeurden mooie dingen.
1: TV.
0: Zo weten we nu dat we al 36 jaar lang dezelfde film kijken tegen de tijd van het jaar, omdat die gewoon heel goed is. De allereerste Home Alone kwam uit. Ja, inmiddels zijn er 6 films van, maar in 1990... ja, was het jaar dat de allereerste en stiekem ook wel gewoon de beste uitkwam, toch?
2: I'm up here, you morons! Come and get me! You guys give up? Or you're thirsty for more?
1: News.
0: Ja, en iets later scoorde Michael Jordan zijn eerste NBA-titel bij de Chicago Bulls. Een absolute basketballegende. Uiteraard inmiddels ook een cultureel icoon, hè, die schoenen. De Air Jordans, ook niet zomaar sneakers, wandelende statements. Deze man inspireerde hele generaties van sporters, sportartiesten.
3: Jordan against the double team, the triple team, the rotating defense.
4: And the Chicago Bulls have won their first ever NBA championship.
1: Music.
0: Veel hip-hop in 1990. Public Enemy, Queen Latifah, ja, en een aantal dames die zouden gaan domineren in dat decennium. 1990, de track waar het allemaal mee begon voor En Vogue. Hier is Hold On.
5: Blend Memories.

NPO Blend. Goed nieuws voor alle liefhebbers van Mariah Carey, want haar album Daydreaming bestaat 30 jaar. Daarom heeft ze daar een speciale versie van uitgebracht. Er staan een aantal bijzondere dingen op, zoals een live opname van Always Be My Baby, live gezongen in Ahoy Rotterdam in 96. Ja hoor, toen ze echt nog kon zingen, weet je wel. Er staat ook een nieuwe track op, tenminste, het is een track die ze in 1995 heeft gemaakt. Nooit echt officieel heeft uitgebracht. Nu dus terechtgekomen op dat nieuwe album. Tenminste, dat oude album in een nieuw jasje. Snap je het nog? Het gaat om de track One Night en die klinkt...

Juist ja, hoor je nergens anders, alleen hier bij je vrienden van Blend. Poetic Justice van Kendrick Lamar en Drake. Het is Jamie's Jams, iedere werkdag bij je tussen 10 en 1. Weinig gauw hoor. Gewoon lekker veel muziek om die werkdag door te komen. Onderweg naar de eerste lunch van de week met Janet Jackson op de line-up.

Hi. Ja, is dat even lekker? De laatste minuutjes van de maandagochtend tikken weg. Zometeen vanaf 12 uur een nieuwe ronde Blend Essentials. Op zoek naar 5 tracks van een bepaalde artiest. Het is een hiphopgroep, kan ik alvast verklappen. Die zo iconisch zijn dat iedereen ze eigenlijk een keer gehoord zou moeten hebben. Vorige week hadden we The Weeknd in de spotlight staan. Ik weet niet of je iets van de concert hebt meegekregen, maar het zag er spectaculair uit. 5 tracks van hem hebben we weten te verzamelen. Mocht je dat gemist hebben, zometeen even een terugblik. En dan weet je ook gelijk waar je je kinderen mee moet opvoeden. Als ze zoiets hebben van The Weeknd. Nog nooit van gehoord. Ik heb zin in dit weekend. Dat snap ik op maandag. Even rustig aan doen hoor. Janet Jackson.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn de man van 18 uit Herkingen en de man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
1: Smakelijk als je gaat lunchen. Wij verzorgen de meest muzikale lunch van Nederland voor je. Welkom, Jamie's Jams met Craig David op de line-up. Tony, Tony, Tony. En eerst Missy Elliott.

heel simpel. We zijn iedere week op zoek naar 5 tracks van een bepaalde artiest, een groep, een duo. Die zo iconisch zijn dat iedereen ze eigenlijk een keer gehoord zou moeten hebben. Om een beetje mee te kunnen praten. Het kan ook zijn dat je het gebruikt als een klein stukje muzikale opvoeding voor die nieuwe generatie. Ja, maakt niet zo heel veel uit. Vorige week hadden we The Weeknd in de spotlight staan. Omdat hij 3 avonden in de arena stond in onze hoofdstad in Amsterdam. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt. Ja, zag er wel spectaculair uit, toch? The Weeknd, goede artiest. Veel tracks gemaakt, maar zijn 5 meest iconische volgens jou zijn toch echt deze? One.

Blinding Light, Starboy en Wicked Games. Ja, die laatste is echt voor de kenners. Daar begon het allemaal mee voordat hij echt doorbrak. Ja, de vraag is nu, welke artiest hebben we deze week in de spotlight staan? Gaat om een groep. Een groep die je twee weken terug nog in Nederland hebt kunnen zien. Die hiphop een beetje leuk maakte. Positief! Ja, heb je enig idee? Je hoort het binnen nu en een paar minuten. Naar onze vrienden van Tony en het Feels Good.

0: Essentials.
1: Ja, hiphop was in de jaren 80 best wel rauw, hè? Er kwam wel verandering in door een aantal gasten uit Long Island, New York, die met allerlei gekke en ook wel leuke samples aan de haal gingen. Veel meer positiviteit met grappige lyrics en zo. Ja, en Still Going Strong, hè? 2 weken terug heb je ze misschien wel gezien op North Sea Jazz als vervangers voor de Isley Brothers. Anders heb je het ongetwijfeld meegekregen als je Blend een beetje volgt. En deze week zetten we ze gewoon in de spotlights hier in Jamie's Jams. We gaan namelijk op zoek naar de mooiste pareltjes van De La Soul. Hey, is dat even lekker? Elke dag zo'n fijne positieve track op de radio. Ja, we kennen natuurlijk allemaal de grote hits, maar misschien ben je wel echt een liefhebber en ken jij ook de verborgen pareltjes? De tracks die niet zo heel populair zijn, maar die eigenlijk ook meer mensen zouden moeten horen? Laat het maar weten via de NPO Luisterapp. Ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Waar gaan we voor? Gaan we voor All Good, voor Ring Ring Ring, Say No Go? Gaan we voor iets anders? Deze hele week elke dag een track toevoegen aan de lijst en horen hier in Jamie's Jams. Is dat even lekker? De NPO Luisterapp, die heb je nodig. En dan wacht ik het even af. Hoor je me zo meteen voorbij komen hier, net als Rihanna. En dit is eerst Monica. It's just

Essentials. 10 minuten over half 1, maandagmiddag. En de NPO Luisterapp gaat los als het gaat om De La Soul. Ja, is er iemand die de muziek van De La Soul niet leuk vindt? Toch, het swingt lekker de pan uit. Het is positief, het is gezellig. En dat is tegelijkertijd ook wel een beetje... ja, wat hun frustreerde. Want ze zijn begonnen in de jaren 80... met gewoon een leukere, andere benadering van hiphop, zeg maar. En ze werden destijds door andere conculega's, zeg maar, ook een beetje door de media weggezet als een soort hippies. Omdat ze gewoon een hele kleurrijke stijl hadden, om het even zo te omschrijven. En ze dachten ze, weet je wat we doen? We gaan een track maken. Gewoon full hippie. Met lekker veel zelfspot, zeg maar. Maakte daar ook een legendarische videoclip bij. Ik weet niet of je die nog kan herinneren. Zitten ze in dat klaslokaal, moeten ze nablijven. Ja, allemaal stereotype klasgenoten, zeg maar. Maar ja, ze hebben gewoon geen zin om aan iemands verwachtingen te voldoen. Ze willen gewoon de muziek maken die ze zelf tof vinden. En volgens mij was dat ook een groot succes op North Sea Jazz. Doen ze dat al vele jaren. Ze blijven gewoon zichzelf. Me, myself and I. De La Soul, dat is de eerste die we toevoegen aan de lijst met hun meest iconische tunes.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

jij heel graag nieuwe muziek zou willen horen. Wie zou dat dan zijn? Laat het me even weten in de NPO Luister-app, want het lijkt wel of al die Zero's-artiesten ineens een comeback proberen te maken. En dat zou zomaar kunnen, hè, dat jouw favoriete artiest ineens met nieuwe muziek komt. Ik heb er al één gevonden, maar eerst gaan we nog Sia naartoe zingen op haar vakantie.

morning en ik wilde van jou weten... van welke artiest zou jij graag nieuwe muziek willen horen? I laat in de NPO-lijst weten dat hij wel nieuwe muziek van Ice Cube zou willen. En ik stelde deze vraag omdat er voor mijn gevoel een soort van hype is momenteel... van allemaal Zero's artiesten die een comeback proberen te maken. En dat bedoel ik niet gemeen. I love it. Ik echt... I'm here for it. Kom maar door gewoon met al die nieuwe muziek. Er is nu ook een groep mannen die vorig jaar al een comeback stiekem maakte tijdens de BET Awards. En toen kon je het natuurlijk eigenlijk al een beetje zien aankomen. Maar afgelopen weekend is het officieel werkelijkheid geworden. B2K heeft nieuwe muziek gereleased. Na meer dan 20 jaar. Mileage heet het nummer. En dat is eigenlijk een nieuwe term voor bodycount. Het nummer gaat over dat het niet uitmaakt wat je seksuele romantische history is. Je mileage. En ik ben heel benieuwd wat jij van de track vindt. Je gaat hem nu voor het eerst horen hier bij Blend. Dit is B2K met Mileage.

Goedemiddag bij Blend. Gemiddeld 20 graden is het vandaag. Ja, kan beter als je het aan mij vraagt. En als je in de buurt van Arnhem bent en in de auto zit, heb ik slecht nieuws voor je. 3 grote files vind je daar. 49 minuten vertraging op de A50 tussen Arnhem en Os. Ook 27 minuten op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem.

Khalifa hoorde je met See You Again bij Blend. En zometeen mag jij bepalen wat ik ga draaien. Ik heb twee tracks van eenzelfde album. En dit is misschien wel de girl group die het meest heeft verkocht in Amerika. Je stem kun je dadelijk uitbrengen via de NPO Luister-app.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het.

Gadget en Ludacris hoorde je met Tonight op Blend. En net als Sianne heb ik vandaag twee tracks van hetzelfde album klaargezet. Alleen jij bepaalt welke je zo meteen hoort. En het gaat vandaag om een album dat ik als kind dankzij mijn moeder heb leren kennen. Ik vond het in haar cd-map. Weet je nog wel dat je zo'n map had waar al die cd's in zaten? En die drie meiden, die grepen me meteen. Ik dacht gelijk, wat is dit voor muziek? Ik wil het luisteren. Nu meer dan 30 jaar later vind ik iedere hit nog steeds fantastisch. Ik heb het natuurlijk over TLC en hun album Crazy Sexy Cool. Ja, welke daarvan gaat het worden? Ik heb er twee klaargezet en jij mag kiezen. Je kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister app. Wordt het deze?

Ja, jij bepaalt wat je zo hoort op Blend. Ik ben blij dat ik de keuze niet hoef te maken, want dit lijkt me echt super lastig. De meeste stemmen, die gelden. Wil jij zometeen Waterfalls van TLC horen of toch Creep? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app. Erika Badu hoor je nu.

The Creep en Waterfalls. Maar de stemmen zijn 100% voor dezelfde track. Onder andere Miepje en Ivo hebben gestemd. En Caroline, die zelf zegt dat er geen andere keuze is dan deze. Dus het is overduidelijk. Voor deze maandag, TLC

Welke track van TLC wil jij horen op Blend? Ja, je kon je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. En ik dacht echt dat het een hele makkelijke keuze zou zijn, hè? Of moeilijk bedoel ik.

je wil getuigen tegen je eigen partner om hem of haar te helpen. Wat zou je doen? Zou je dat doen? In deze situatie zit Will Smith nu zijn goede vriend / assistent, een rechtszaak heeft aangespannen tegen Jada, zijn vrouw. En hij wil dat Will getuigt. Ja, kijk, ieder huisje heeft zijn kruisje, hè? En ik zou niet in zijn situatie willen zitten. Maar ik heb toch zo'n slecht gevoel over Jada. Volgens mij is hij echt toxic F, team Will hier all the way. En volgens mij kan hij wel een vakantie gebruiken naar de plek waar hij heen gaat.

Find You van Chris Brown. Hoort je natuurlijk alleen bij Blend, hè? De enige zender met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. En zometeen wil ik die muziekkennis van je even testen. Maar eerst hoor je nog Lil Wayne en Babyface. En nu Kelly Rowland en Method Man. Dit is Complicated. Ik ben Jamie Joy.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

proberen te doen. Want net als Siana heb ik ook een iconische uithaal voor je klaarstaan. 1 seconde krijg je van me en dan ben ik benieuwd of jouw muziekkennis zo goed is dat jij gelijk weet welke classic dit is. Die 1 seconde gaat snel, dus zorg even dat je niet afgeleid bent. Misschien kan je een seconde pauze nemen. Als je de titel van de track weet of de artiest, laat het weten in de NPO Luister app. Weet je het niet, maar wel de lyrics, stuur dan gewoon een voice memo, want je kan het ook gewoon zingen. En dat tel ik ook goed. Ik ben benieuwd, hier komt ie. Zo snel gaat 1 seconde. Hoorde jij welke track dit was en van wie? Laat het me weten in de NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd of jij het kan.

met It's a Party hoorde je. En welke tune hoorde jij in deze uithaal? 1 seconde krijg je altijd van Siana en ook van mij. Gaat supersnel voorbij, maar... toch was deze volgens mij heel makkelijk, want Poetra die was echt mega snel in de NPO Luister-app. En ook aan mijn

Hey, je werkdag zit er bijna op. Het is 3:30, hanging there, strijder. Je kan het. En als je zo in de auto stapt, probeer dan de A16 tussen Breda en Rotterdam te vermijden. Daar heb je

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Show.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja.
2: Hey.
1: Gezellig, je bent er weer.
2: Jazeker, en hoe?
1: Howard is op vakantie. Die,
2: hij wel.
1: Gaat lekker. Is al in Curaçao? Of?
2: Heet het niet.
1: Ja, is al in Curaçao.
2: Is hij wel? Oh, lekker. Hey, Howie.
1: Heeft hij weer goed voor elkaar, die man. Jongen, jongen, jongen.
2: Echt, hè?
1: Maar goed, wij gaan 2 uurtjes Bridge the Gap doen. En je hebt nog 1/2 uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat van vandaag. En dat gaat om Juni Morrison met Susie Thunder Toosie.

0: laat eventjes weten welke van de twee je terug wilt horen door te stemmen via de NPO Blend Instagram of door eventjes een keuze door te sturen via de NPO Luister-app.
1: NTR, Serginho en Howard.
0: En Sonja, Thames komt eraan met Big Daddy, maar eerst Coolio, Fantastic Voyage.

0: Een hele goede middag.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Het is maandag 20 juli en je luistert naar Bridge the Gap met Serginho en Sonja. Goedemiddag.
2: Hey. Hallo.
0: Sonja, hoe was je weekend?
2: Ja, lekker.
0: Ja, genoten.
2: Argentinië heeft verloren, dus mijn dag kon niet meer stuk gisteren.
0: Dat was gewoon de kers op de taart van jouw weekend.
2: Ja, ik was ineens helemaal voor Spanje.
0: Ja, het was wel een gekke wedstrijd, hè?
2: Gekke huis, man.
0: Het was lang, dat sowieso.
2: Ja.
0: Maar het was ook heel onsportief.
2: Mm.
0: En dan heb ik het vooral over de Argentijnen.
2: Mm.
0: Ja, die kunnen daar wel wat van.
2: Nou, echt schaamteloos.
0: En daarom ben ik blij dat Spanje gewonnen heeft.
2: Ja, ik ook. Alleen daarom al.
0: Het is echt, echt een mooi moment geweest voor mij gisteravond.
2: Ja, zeker.
0: Vraagje. Sonja, waar ben jij heel erg trots op?
2: Ik ben sowieso nog steeds heel erg trots op het Kaapverdische team. Ik heb vandaag ook weer een jersey aan van Kaapverdië. Nog steeds heb ik het gevoel dat ik het fantastisch vind hoe ver die jongens gekomen zijn. Maar
0: is het
2: zelf,
0: ook? Is het ook?
2: Over mezelf denk ik over het algemeen dat ik wel iemand ben die echt mijn dromen najaagt.
0: Ja.
2: Als ik besluit, ik zou heel graag iets bij radio willen doen, dan heb ik er ook alles voor over om dat voor elkaar te krijgen. En leer ik binnen 2 maanden schuiven. En weet je, ik zet mijn tanden erin en ik laat ook niet meer los.
0: En het is gelukt.
2: Ja, uiteindelijk wel.
0: Dus het is mooi.
2: Moest ik 48 worden.
0: Maakt niet uit.
2: Ik 49, ik lieg.
0: Het is nooit te laat.
2: En jij?
0: Wat je zegt, dromen najagen. Ik heb pas geleden dan bijvoorbeeld een huis gekocht.
2: Ja.
0: Daar ben ik wel heel trots op. Omdat het iets is waar ik jaren geleden over droomde.
2: Ja.
0: En het is nu werkelijkheid geworden.
2: En in deze tijd. Dat is al een kunst op zich. Dat
0: precies,
2: is al een flex.
0: Precies.
2: En
0: ja, waarom ik dit vraag? We hadden vanochtend op de redactie hadden we een gesprek over waar we trots op zijn. En toen hadden we het over van ja, we hebben het eigenlijk te weinig over onze achievements. De dingen waar we trots op zijn.
2: Eens.
0: En daarom wilden we dat ook aan elkaar vragen, maar ook aan de luisteraar.
2: Oh, dat is leuk.
0: Dus waar ben jij nou echt trots op? Iets wat je bereikt hebt of iets dat je kinderen bereikt hebben of andere mensen om je heen. Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice-memo. Want we zijn heel erg benieuwd en willen dat wel heel graag weten. Want misschien inspireer je ons wel.
2: Juist.
0: Zometeen. Muziek van Beyoncé. Best Thing I Never Had. Masego met Unhinged. En Mary J. Blige voor je met Mary Jane. Ook spelen we de nieuwsquiz. En we willen dus weten van jou waar je trots op bent. En dan hebben we het er zometeen nog eventjes over. Dit is Dr. Dre samen met Snoop Dogg. Still

0: Lights met Mary Jane. Heerlijke track trouwens. Sonny, het is tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz.
1: Ik zou zo graag een keer willen zeggen dat ik er klaar voor ben. Ik was het weer vergeten.
0: Nou, we gaan kijken hoe het afloopt vandaag.
2: Ja. De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, de nieuwsquiz is bedoeld om onze dagelijkse actualiteiten en kennis te testen. Jij mag natuurlijk altijd meedoen, hè, tijdens het luisteren. Dat is ook leuk. En degene die ons test, dat is de producer en quizmaster van de show, Daniel.
3: Goedemiddag.
1: Hey.
0: Goedemiddag, Daniel.
3: Hallo. Hebben jullie gisteren braaf het nieuws zitten kijken?
0: Weet je wat het is? Ik zat er
3: nog... Gewoon ja of nee, sir?
0: Nee, ik moet het even toelichten. Want ik zeg altijd, ik heb het niet gevolgd. Maar ik volg het nieuws wel. Maar niet het nieuws dat in de quiz komt. Dat is bijna altijd zo.
1: Ja, wat is dan nou voor excuus?
3: Wat voor nieuws volg jij dan wel? Dan kan ik morgen het daarop aanpassen.
1: Voetbalnieuws.
0: Nou, gewoon een beetje de headlines. Het grotere nieuws.
3: Het zijn altijd wel headlines, hoor.
0: Ik vind ze wel een beetje...
3: Bijvoorbeeld, nou, voetbal inderdaad, Sonja, dat riep je al. Nou, daar hebben we één vraag. De laatste vraag, het is de laatste WK-vraag.
1: Dus
3: vanaf morgen geen voetbalvraag meer. Maar ik weet niet, heb je iets over een brug gehoord?
0: Vaag.
3: Vaag. Dan had je die headline beter moeten lezen. Maar goed, we gaan dus de quiz spelen. Toch eventjes in dat kijken of je een klein beetje goed kan gokken. Om jullie strijden beide om een track. Om welke track wil jij gaan strijden?
1: Ik ga voor Jaquan, Tipsy. Leek me wel even leuk. Ja.
0: Dan ga ik voor iets van Nederlandse bodem. En dat is La Fils met Excited.
3: Ook nice.
0: Ja.
3: Goed, drie meerkeuzevragen. Weet je het antwoord, roep je naam. Degene die het eerste zijn naam roept, die mag het antwoord geven. Is het antwoord fout, dan mag de ander. Die mag een poging wagen. Goed, de voetbalvraag dus. Laten we die meteen doen, dan zijn we er vanaf. Gisteren won Spanje het WK, maar ook Oranje viel in de prijzen. Even kijken, hoewel ze in de achtste finales er al uitvlogen, maakte de FIFA bekend dat ze toch ergens de beste in waren. Welke onderscheiding kregen zij? Ik zie Serginho nu alweer kijken van, ik weet het niet.
1: Ja, maar dat doet hij altijd. Dat is nep.
3: Antwoord A. Die van beste en meest enthousiaste fans. Van links naar rechts. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. De FIFA Fairplay prijs of de grote Partypoep Award. Voor veel te vroeg weggaan van het WK.

0: Ja, Tio. Sonja was wel eerder.
1: Ja, dat is natuurlijk A. Dat kan niet anders dan A zijn.
0: Dat is dan helemaal fout.
1: Hè?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, dan weet ik het ook niet.
0: Sir.
2: B.
0: Dat is helemaal goed gegokt. Ja, ze hebben de FIFA Fairplay prijs gewonnen.
1: Wat is dat?
0: En dat is de prijs voor het meest sportieve gedrag. Dus de minste overtredingen en gele kaarten en dat soort
1: dingen. Mag ik even zeggen dat Kaapverdi de minste overtredingen had? Dus ik ben het hier niet mee eens. Maar ga vooral door.
0: Dan bellen we Infantino zo meteen om 6:30.
1: Ja.
0: Gaan we naar de Chinese webwinkel AliExpress. Heb je dat nieuws gevolgd, Sergio?
2: Ja.
0: Dat wel? Nou, mooi. Dan weet je het antwoord hierop. Ze kregen een boete van maar liefst 550 miljoen euro. En waarom kregen ze die? Is dat A, de naam Ali mag volgens de Koran niet voor commerciële activiteiten gebruikt worden? Antwoord B, ze verkopen nog steeds onveilige producten. Of antwoord C, omdat alles op hun site zo schandalig goedkoop is.
2: Sler.
0: Dino?
2: B.
0: Dat is, weet je het zeker?
2: 100%.
0: Nou, dan is het. Klopt helemaal inderdaad, ja. Ja, ze verkopen nog steeds verschillende onveilige producten. En dat gaat dan om cosmetica, maar ook speelgoed. Dus dat zijn wel dingen inderdaad waarvan je denkt van ja, ik wil niet iets op mijn huid gaan smeren wat ook nog vergif is.
1: Mm.
0: Of dingen waar kinderen in kunnen stikken of zo, weet je. Maar dat blijkt ze dus nog steeds te verkopen.
1: 500 miljoen euro.
0: 550 miljoen.
1: Damn.
0: Ja. Ik weet niet hoeveel er achter de komma, hoeveel cent. Dat niet. Goed, gaan we voor de vorm toch nog even de laatste vraag gaan we doen. Die ging over de Merwedebrug. Dat is de brug bij Gorinchem. Daar mogen geen vrachtwagens overheen rijden de komende periode. Waarom is dat? Is dat A, omdat de staalconstructie niet sterk genoeg is? Is dat B, de brug is onnodig, want door de droogte ligt de rivier toch droog? Of C, door het hete weer van de afgelopen periode kan de brug niet meer open en dicht?
1: Son.
0: Ja.
1: C.
0: Dat is... Nou, weet je het zeker?
1: Ja.
2: Jongen, jongen, Sonja.
1: Weet ik veel. Ja, nee, dat was dus gisteren... die brug bij Gorinchem.
0: Ja, nee, maar dat was gisteren in het nieuws, vandaag op de site.
1: Ja, maar het enige moment dat ik met nieuws bezig ben is als ik bij Bridge the Gap zit.
2: Maar ik kan hem nog goed beantwoorden.
1: Oh, doe maar.
0: Wil je dat voor de vorm nog even doen?
2: Ah.
0: Nou, dat is helemaal goed.
1: Nou,
0: ja.
1: Applaus.
0: De A van
2: Applaus, ja. Ja, dan gaan we luisteren naar LaVille met Excited.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: Masego. Stond een keer zo dichtbij omdat ik recht in zijn trompet keek.
1: Wat intiem.
0: Iedereen die dit vertelt moet lachen, dus jij ook weer.
1: Ja.
0: Howard ging ook helemaal stuk laat.
1: Ik weet niet wat nasty klinkt ook.
0: Dat is the mind, the dirty mind.
1: With a joy forever, honey.
0: Hey, ik vroeg je net waar je trots op bent. Ja, Sonja, jij vertelde dat je trots bent op het feit dat je je dromen altijd najaagt.
1: Yep.
0: Iets om trots op te zijn ook.
1: Zeker.
0: Ik vertelde net dat ik hetzelfde heb als wat jij vertelde, maar ook vooral iets best wel recent. En dat is het kopen van een huis.
1: Uh-huh.
0: Heel mooi. Maar we hebben natuurlijk ook de luisteraar die we gevraagd hebben of hij of zij trots is op iets. We kregen verschillende reacties binnen. Ivo stuurde een berichtje.
1: Ivo.
0: Die zegt, ik ben trots op wat ik heb bereikt zonder een vader en moeder. Vader nooit in mijn leven geweest en mijn moeder besloot na een Cura-vakantie weer terug te verhuizen binnen een maand.
1: Damn.
0: Ik stond als 16-jarige op straat en ik wilde niet mee naar Curaçao omdat ik toen al 3 jaar met de love of my life ging.
1: Mm.
0: Nu 36 jaar verder en hebben wij met veel struggles al bijna 20 jaar een koophuis en 4 kids verder. Oudste zoon studeert nu aan de uni, dochter aan de Hogeschool van Amsterdam.
1: Wow.
0: En de 2 jongste nu nog op de middelbare school. Hey, super trots, zonder met minimale hulp van schoonouders.
1: Wow.
0: Enige wat Paffy mij heeft geleerd is, I can't stop, won't stop.
1: Wauw, Ivo, wat is een mooi verhaal. Ik zit met kippenvel.
0: Heel mooi verhaal.
1: Damn.
0: Hey, dingen om trots op te zijn ook.
1: Zo, echt wel.
0: Dankjewel voor het delen, Ivo.
1: Ja.
0: Peter stuurde ook een berichtje. Die zegt, ik heb jaren in de bouw gewerkt, maar wilde ooit nog iets met boten doen, net als mijn vader. Sinds vorig jaar werk ik als loodgieter op superjachten van 100 meter lang. Vlieg Europa door en heb sinds vorige maand een vast contract.
1: Oeh, gefeliciteerd,
0: hey, yo,
1: Peter.
0: Hey, Peter, you doing your thing.
1: Wow.
0: Lekker, man. Shout-out naar jou. En Ashwan die zegt, heb afgelopen weekend mijn schatje ten huwelijk gevraagd.
1: Wow.
0: En ze zei ja. Was het spannendste wat ik ooit heb gedaan. Maar ik mag haar ondertussen mijn verloofde noemen.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, man. Mooi. Nathalie die zegt, ik heb ondertussen al 7 marathons gelopen. Elke keer sneller, maar die eerste keer dat ik er 1 uitliep, vergeet ik nooit meer. Dat was zo'n high. En dat kan ik me voorstellen.
1: Nee, maar niet bellen.
0: Ik zal het ook echt... ja, zeg nooit nooit, maar ik denk echt niet dat ik ooit een marathon ga doen.
1: Ik zeg gerust nooit, hoor.
0: Hoeveel is dat? 40 kilometer?
1: Ja,
0: 40
1: zijn
0: kilometer
1: toch
0: rennen?
1: Echt 39 te veel voor mij.
0: Ja, Nathalie, dus dat is wel...
1: Zo knap.
0: Weer iets om trots op te zijn.
1: Ja, man.
0: Ja, shout-out naar jou.
1: Nou, ik ben trots op jullie allemaal.
0: Dat wil ik net zeggen. Shout-out naar jou als je je dromen aan het najagen bent. Dingen aan het doen bent waar je gelukkig van wordt. Iets bereikt hebt waar je naar kunt kijken en zeggen van, hey, dit heb ik toch gedaan in mijn leven.
1: Ja.
0: En blijf dat vooral zo doorzetten. Zometeen, goed gejat. Je kan nog steeds je stem uitbrengen via de NPO Luister-app. Juni Morrison met Susie Thunder Toosie uit 1976. Die vervolgens 40 jaar later gesampled werd door Kanye West op de track No More Parties in L.A. Samen met Kendrick Lamar. Ja, welke wil je horen? Laat het ons weten en misschien hoor je jouw keuze dan zometeen terug.

En we gaan nu verder met Goed Gejat. En vooral om te weten welke track jouw voorkeur uiteindelijk is geworden. Want ik liet je eerder twee fragmenten horen van tracks waarvan één het origineel is. En dat is Susie Thunder Tussie van Juni Morrison.

deze werd dus in 1976 uitgebracht en 40 jaar later gesampled door Kanye West op de track No More Parties in LA in 2016.

0: Twee heerlijke tracks, maar uiteindelijk kan er maar eentje gedraaid worden, Sonja.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd waar jouw stem naar uitgegaan is.
1: Ik ben er op dit moment nog steeds over aan nadenken eigenlijk. Ik denk dat ik toch voor het origineel ga.
0: Original.
1: Ja, deze keer wel.
0: Ik ben met je.
1: Ja.
0: Ik heb die van Kanye echt super vaak gehoord.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb toch wel een beetje zin in een beetje variatie
1: of
0: zo.
1: Ja, ik ook. Eens. Dat ja,
0: laten we kijken wat de luisteraar wil, want dat is uiteindelijk het belangrijkste.
1: Yep.
0: Op Juni Morrison met Susie Thunder Toosie hebben onder andere Zakaria, NS en Lina gestemd. Maar Melissa, Sarah en Levi die stemden voor Kanye West met No More Parties in L.A. Maar met 58% van de stemmen heeft gewonnen Juni Morrison.
1: Oh, lekker.
0: Met Susie Thunder Toosie. Dus dankjewel voor het stemmen. We gaan er naar luisteren. Je hoort hem hier tijdens Bridge the Gap op NPO Blend.

0: Michael Jackson, Dirty Diana.
1: Lekker hoor.
0: Altijd lekker hè, die MJ.
1: En dan dit muziekje daarna. Heerlijk.
0: Het verschil moet er zijn, toch?
1: Ja joh, dit is echt zo'n Duitse pornomuziek.
0: Dit?
1: Ja, vind je niet? Uit de jaren 80 zo.
0: Was dat op deze muziek?
1: Of heb jij dit gemaakt? Heb ik je nu zwaar beledigd?
0: Dit is mijn eerste compositie. En ik stond ook op North Sea Jazz met dit nummer.
1: Ik heb een beeld nu.
0: Maar je zegt Duitse porno, had dat dit soort muziek op de achtergrond?
1: Ja, moet ik nu iets opzoeken voor je?
0: Ik ben wel oprecht benieuwd.
1: Ja, okay,
0: dit is wel echt, als je zeg maar op een hoogtepunt wil komen, is dit niet wat je wilt horen, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Maar goed, een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja. Howard die zit lekker op Curaçao. Dus Sonny die is hier gezellig de komende dagen.
1: Doet hij goed.
0: Doet hij heel goed. En dat heeft hij heel vaak voor elkaar, die tripjes van hem. Ouwe Howard. En zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we dus nog een uur lang door. Straks bellen we ook met iemand die gisteren midden tussen de Spanjaarden in Madrid stond. En die dus gewoon dat moment van het WK winnen gewoon kon voelen daar.
1: Heel tof.
0: Het is heel erg leuk. We hebben ook een open spot in de playlist voor een request.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, goede vraag.
0: Nou ja, we gaan
1: het geen hebben WK meer. Over... Ik ben klaar met de WK.
0: Nee, we gaan het hebben over gekke combinaties.
1: Oh ja, leuk.
0: Gekke duo's.
1: Als in collaborations.
0: Gekke collaborations.
1: Oh, leuk. Ja,
0: collaborations die niet voor de hand liggend zijn of waren.
1: Mm.
0: En dat kan dus alles zijn. Hè? Misschien een rapper die een track heeft gemaakt met een rockband bijvoorbeeld.
1: Enig.
0: Een Engelstalige artiest die een track met een Nederlandstalige artiest heeft.
1: Ja, leuk.
0: Laat het eventjes weten. Ik zit meteen even te denken. Brainpower en Nas. Stevie Wonder en Busta Rhymes.
1: Chaka Khan en Snoop.
0: Chaka die Khan nieuwe. En Snoop. Ja. Ali B en Akon.
1: Ja.
0: Dat was ook super random. JC en Linkin Park. Ja, om eventjes een beetje een paar voorbeelden te geven. Dus laat even weten welke gekke collaboration jij in je hoofd hebt door middel van een berichtje of een voice memo in de NPO Luister app. En misschien draaien we hem zo meteen wel.

0: uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginio.
3: En Sonja, ja, LMA komt eraan met 100. Maar eerst heb ik de Far Side voor je. Dit is Run.

0: Ella May met Honey. En daarvoor hoorde je The Far Side met Run In. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Sonja, nog lekker erin?
1: Ja, ik was even afgeleid. Zag je het?
0: Ja, ik zag het, ja. Nee, we hadden het net over dit WK natuurlijk, toen de muziek aan het draaien was. Het is een end of era. Het laatste WK van zowel Messi, Cristiano Ronaldo, ja, Neymar en Luka Modric.
1: Ja, dat is wel bizar. Dat zijn er wel vier, hè?
0: Dat is wel iets, ja.
1: Ja.
0: Er zitten wel nieuwe jongens aan te komen. We hebben natuurlijk Lamine Yamal.
1: Ja, maar mag ik wel zeggen, en ik ken sommigen maar weer, maar ik vind hem echt de meest overrated speler die er is van het hele WK.
0: Kijk, als je hem alleen op dit WK hebt gezien, dan snap ik je. Hij heeft niet zijn beste WK gedraaid.
1: Kijk, hij is 19, dus ik vergeef het hem.
0: Maar als je ziet wat hij bij Barcelona doet.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dan kijk ik weer niet naar,
1: dus dat weet ik niet.
0: Ik ga je filmpjes sturen.
1: Oké, doe maar.
0: Van die compilatievideo's.
1: Ja, doe maar. Vind ik tof. Dan neem ik het terug. Okay?
0: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ga het je zo laten
1: maar
0: zien.
1: Maar het WK heeft hij niet heel veel laten zien.
0: Nee, zeker niet. Heel weinig. Okay. Echt te weinig voor zijn kunnen.
1: Ja.
0: Maar goed, tot 6 uur Bridge the Gap hier op NPO Blend. We hebben zometeen dus die lege open spot in de playlist. En we zijn dus op zoek naar gekke collaborations. Collaborations die niet voor de hand liggend zijn. Ja, we noemden al een paar voorbeelden. Brainpower en Nas, Stevie Wonder en Busta Rhymes. Ja. Ali B en Akon, Estelle en Kanye West. Kendrick Lamar en U2.
1: Ja, die is wel echt bizar.
0: Jay-Z en Linkin Park.
1: Ja.
0: En zo heb je er nog vast veel meer.
1: Mm-hmm.
0: Laat eventjes weten welke jij in je hoofd hebt en welke je zou willen horen. En dan draaien we hem zo meteen misschien wel voor je. Zometeen hebben we namelijk een belletje met iemand die spontaan naar Madrid is gevlogen met een andere influencer. Mm-hmm. En dat duo, die zagen we niet aankomen.
1: Dus ook een bijzondere collab.
0: Een hele bijzondere collaboration. Ja. Dus vandaar dat we voor de open spot in de playlist ook een bijzondere collaboration willen draaien.
1: Ja.
0: Afgelopen vrijdag had Mariah een verrassing voor haar fans. En wat dat is, dat gaan we ook zo meteen vertellen. Dus blijf lekker luisteren. En laat ondertussen dus even weten welke gekke collabo wij zo meteen moeten draaien. Dat zou leuk zijn. En Mariah Carey komt eraan met Fantasy. Maar eerst Heavy D en de boys met We Got Our Own Thing. Goedemiddag, dit is NPO.

0: Lekker hoor. Mariah Carey hoorde je met Fantasy. De vrouw die ervoor zorgt dat ik elk jaar iets minder zin heb in kerst. Het was een tijd leuk, maar nu na al die jaren heb ik wel zoiets van... Oké, dat kerstliedje van haar, die mag wel eventjes de kast in.
1: Ik denk dat het voor haar wel lekker is op zich.
0: Hé, maar echt. Volgens mij verdiende ze iets van 4, 5, 6 miljoen per jaar aan die track of zo.
1: Nee, maar met echt, die. Haar kinderen hoeven nooit te werken. De kinderen van haar kinderen ook niet.
0: Crazy.
1: Oh mijn god.
0: Maar, goed nieuws. Afgelopen vrijdag kwam er opeens een nieuw album uit van Mariah.
1: Ja, goed nieuws, goed nieuws.
0: Ja, niet helemaal nieuw moet ik er ook bij zeggen. Mm. Het is een heruitgave van het album Daydream. Waar ook dus Fantasy op stond, die we net draaiden.
1: Ja.
0: En ja, dit was eigenlijk om te vieren dat haar album 30 jaar oud is geworden.
1: Ja, mag ik een vraag stellen?
0: Tuurlijk.
1: Waarom vier je dat niet met een nieuw album dan? Ik vind dit zo verwarrend. Beyoncé doet het natuurlijk ook met Birthday opeens 20 jaar later. Maar die heeft nog Morning Dew.
0: Ja, klopt.
1: Als een soort van lokkertje.
0: Nou ja, we houden toch wel vaak van nostalgie, toch? Eventjes teruggaan.
1: Ja, maar luister toch gewoon het oude album. Ik snap oprecht niet wat de beweegreden zou zijn... om gewoon hetzelfde album opnieuw uit te brengen. Behalve dan Spotify.
0: Ja, misschien om de nieuwe lichting ook toch een beetje bekend te maken met haar muziek.
1: Zou
0: het is
1: kunnen.
0: Toch een soort
1: maar ja, dan
0: van...
1: vind ik Beyoncé slimmer dat ze tenminste nog met een nieuwe oude track... want die komt natuurlijk ook uit 2013, laten we eerlijk zijn... maar die komt tenminste nog met iets nieuws.
0: Ja, precies. Nou ja, we gaan zien hoe het uitpakt. Op, op de nieuwe versie staan wel remixes van nummers.
1: Ja.
0: Dus dat is dan wel weer nieuw.
1: Ja, en wat live versies.
0: En ook live versies van...
1: Maar het is op zich wel leuk om gewoon eens te kijken... even in de gaten te houden of het nou ook heel erg stijgt dan.
0: Kunnen we doen.
1: Dat album.
0: Let's do that.
1: Ik ga dat wel eventjes checken.
0: Live versies van Always Be My Baby... maar ook tracks die ze op de Madison Square Garden zong. Ja, nieuwe muziek van Mariah. De stem is niet meer wat het was. Laten we eerlijk zijn, Son.
1: Nee, ik hoop dat die live tracks zijn van vroeger, ja.
0: Ja, als we eerlijk zijn... Kijk, de laatste performances van haar die ik gezien heb...
1: Ja.
0: Dat vond ik gewoon bijna zielig, zeg maar.
1: Het gaat niet meer.
0: Het is niet meer wat het was.
1: Nee,
0: dus
1: haar hele stem is gewoon kapot, joh.
0: Dan liever gewoon die oude tracks en de legacy in leven houden.
1: Ja, lijkt me wel.
0: Ja, toch? Ja. In ieder geval gaan we zometeen dus een track draaien... met betrekking tot gekke duo's, gekke collaborations.
1: Ja.
0: Je kan nog steeds laten weten welke track er volgens jou een gekke collaboration had. Hadden we al voorbeelden gegeven, ja toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik zei Ali B en Akon inderdaad. Estelle en Kanye, Jay-Z en Linkin
1: Park.
0: Mariah Carey
1: en Basta is er ook wel eentje.
0: Nou!
1: Vind ik wel een aparte combi als je bekijkt wat Mariah Carey voor een carrière had... en wat voor soort muziek en dan opeens Basta Rhymes erbij kwam.
0: Ja, daar zit wat
1: wel,
0: in.
1: Oké. Okay.
0: Maar Mariah heeft best wel vaak tracks met rappers gemaakt, toch?
1: Jawel, maar Busta Rhymes vind ik wel een apart segment, persoon.
0: Oké, dat mag. Laat het eventjes weten via de NPO-luisterapp. Stuur jouw gekke collaborations door en misschien draaien we die dan zo meteen. En we bellen met Fyros Amerikan. Die is op dit moment in Madrid voor de huldiging van Spanje. En dat is heel gek gelopen, samen met Defano Holwijn. Die gaat ons zo meteen vertellen hoe dat precies tot stand is gekomen.
1: Top.
0: Eerst een classic. Jaquan, Tipsy.

0: Klink ik als die vader van Jake Kwan?
1: Ja, vond ik wel. Nice.
0: Ja, dat was een mooie videoclip, hè? Met al die huisfeestjes altijd ook in de Zero's.
1: Ja,
0: heel leuk. Ook de Red Cops. Dat was toen echt een ding. De Red Cops waar ze uit dronken op huisfeestjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is later dan ook naar Nederland gekomen. Ja, precies. Maar daar keken we echt naar van, wauw, die bekers, hoe komen ze daar aan?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat was daar heel normaal en hier kon je het nergens krijgen. En inmiddels is het hier ook heel normaal geworden.
1: Dat klopt.
0: Ja, we hadden net al eventjes over voetbal en het WK. Nou ja, ik zag dus op social media iets heel grappigs voorbij komen. Mm-hmm. Want gisteravond was natuurlijk het WK van mannenvoetbal tussen Spanje en Argentinië. En documentairemaker Viros, die bij Omroep Zwart werkt, en een vriend van de show, Defano Holwijn. En die waren dus samen bij Palmundo, dat festival.
1: Mm-hmm.
0: En dat mondde uit in een weddenschap. En die weddenschap die zorgde dus voor een spontane reis richting Madrid, om de finale in Madrid te gaan beleven.
1: Ook tof. En zij kenden elkaar niet.
0: Daar gaan we nu dus achter komen, want ik ben dus benieuwd hoe dat tot stand is gekomen.
1: Ja.
0: Viros, goedemiddag, bro.
2: Hey, it's a genius, hoe is het, vriend?
0: Ja, met mij gaat het goed. Hoe is het daar in Madrid?
2: Hey, hier is het geweldig, man. Hier is het geweldig. Het gaat hier straks allemaal beginnen weer, want de huldiging is natuurlijk straks.
0: Mooi,
2: het begint lekker warm te lopen.
0: Hey, ik zat dus naar die video van jou te kijken, hè, op Instagram samen met Defano. Jullie zijn vanuit Palmundo dus in een soort weddenschap beland, als ik het goed heb. En dat is uiteindelijk tot een reis gekomen. Hoe is dat zo tot stand gekomen?
2: Het was geen weddenschap. Het was weer zo'n spontaniteit van, moeten we niet gewoon gaan. Hij ging sowieso al. Ik weet niet of je zijn stories ook de afgelopen tijd hebt gevolgd. Maar hij is natuurlijk heel erg met die hate watch bezig tegen Argentinië.
0: Ja.
2: En sowieso heel veel van het WK aan het reporten. Dus voor hem was het echt van, yo, de laatste kans dat Argentinië niet zou winnen. Bij mij is het zoiets van, we kwamen elkaar tegen op Palmundo, we kennen elkaar natuurlijk al. En toen zei ik van, yo, eigenlijk kan ik ook wel mee. Toen zei hij, ja, gezellig, kom. Nou, en zo, het was gewoon, Palmundo was net voorbij, het was 11 uur 's avonds. En het volgende, toen zaten alle vluchten vol. En de volgende ochtend, om 5 uur 's ochtends, werd ik wakker, keek ik, en was er toch weer een ticket beschikbaar.
0: Okay.
2: Ja, en toen een paar uur later zaten we samen in het vliegtuig.
0: Ja, laten we eventjes teruggaan naar dat moment.
3: Morgen gaan we naar Madrid, of niet?
4: Morgen gaan we naar Madrid, man.
3: Sorry,
4: daar gaat het gewoon gebeuren.
5: Het is geen grap, we gaan gewoon naar Madrid.
6: We zijn super serieus.
5: We zijn super serieus.
6: We zijn onderweg.
7: Hey, waar is die enthousiasme?
8: Viva España!
0: Ja, dat is dat moment dat jullie dus op Schiphol stonden. Vervolgens waren jullie in Madrid. Waar hebben jullie gekeken en hoe was het om daar tussen de Spanjaarden te staan?
2: Hey, dit was geweldig, man. We waren op een enorm plein in het centrum van Madrid. En hier leeft het echt zo erg. Zoiets als dit heb ik eigenlijk ook nooit in Nederland of zo meegemaakt. In heel veel andere landen ga je dit ook niet krijgen. Want het was massaal door de hele stad heen. Grote schermen stonden er en het was een en al euforie, emotie en zeker op het moment dat ze gewonnen hadden, man.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Je bent op dit moment gewoon in Madrid. Wat is de planning van vandaag? En hoe zag het er vandaag allemaal uit? Want ik kan me voorstellen dat er best wel momenten zijn waar iedereen dan naar uitkijkt. Dat eerste moment was dan volgens mij bij de koning. Waar waren de spelers naartoe geweest, als ik het goed heb. En vanavond dan om 8 uur is er een publiekshuldiging.
2: Ja, klopt. Dus ze hebben om 7:30 hebben ze een receptie. En dan vanaf daar gaan ze beginnen aan de stoet door de stad. Dus die begint om 8 uur. En tot en met 10 uur maken ze dan een hele ronde door de stad. Ja, je kan je voorstellen, dat begint dus nu al aan alle kanten vol te lopen.
0: Ja, jij bent er dus al bij.
2: Ja, ik ben nu naar een zijstraatje gelopen om het interview te kunnen doen. Maar het leeft hier in de stad. En het was gisteren ook zo, hè. Weet je, het was klaar.
0: Ja.
2: En tot zeker 3-4 uur s'nachts overal op straat was het gewoon feest.
1: Ja, wauw.
2: Vlaggen, muziek. Dat was echt gek wat we hebben meegemaakt. Weet je, we kwamen op de kijk of ze zouden winnen. We hoopten het. Maar we hebben echt een live experience hier meegemaakt, man.
1: Nice. En is het overal netjes gebleven? Want wat ik altijd heel gek vind om te zien... soms dat voetbalsupporters dan voor een team zijn die winnen... en dan gaan ze dingen slopen. Ik raak daarvan in de war. Is het overal goed gegaan?
2: Ja, dat heb je in Argentinië nu gezien. Hè? Dat is weer helemaal fout gegaan daar.
1: Ja, joh.
2: Dat ging ook al op het veld mis trouwens. Nou, heel duidelijk teken waarom we niet voor Argentinië waren, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier, voor zover ik weet, en ook voor wat ik nu zie, ziet het er allemaal vrij netjes uit.
1: Oh, gelukkig.
2: Het was gewoon echt blijdschap en een enorme feeststemming die er nu nog steeds hangt.
1: Zoals het hoort.
0: Zoals het hoort.
2: Ja, toch? Zoals het gewoon hoort. Ja, gewoon gezelligheid en lekker iedereen bij elkaar. Dat is het, man.
0: Mooie dingen. Hey, ik ben toch wel eventjes benieuwd. Hè. Als jij pas om middernacht een ticket hebt gevonden voor die vlucht naar Madrid. Wat heeft dat gekost?
2: Bro, hey. Ik had geluk. Ik had echt geluk. Want het was dus... We hadden het om 11:30, 11:30 erover.
1: Mm-hmm.
2: Toen was het helemaal vol.
0: Ja.
2: En nou, om 5:00 's ochtends was er opeens een ticket vrijgekomen voor €140.
1: Dan meen je?
0: Oh, ja. Dat
1: is echt mazzel.
2: Serieus. Dus waarschijnlijk had gewoon iemand gecanceld, want Defano had veel meer betaald.
1: Oh.
2: Ja, voor normale prijzen dan.
1: Oh, shame.
2: Ja, maar weet je, no, maar het was gewoon meant to be, man. Weet je, dat we hier zouden zijn en dit zouden vieren.
1: Dat heeft zo moeten zijn.
2: Het heeft zo moeten zijn, man. En dit had ik echt voor geen goud willen missen.
0: Ik dacht echt dat je zou zeggen dat het dezelfde prijs was als een ticket naar Suriname.
2: Dan had ik het niet gedaan, denk ik, man. Maar ik zeg je wel eerlijk, dit is wel goud, man. Om dit zo mee te maken.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Weet je, als je 20, 30 jaar verder dan... Hey, ik was daar, weet je?
0: Ja, dat is super mooi. Ik zou zeggen, ga er ook van genieten. Wij moeten ook weer verder. Dus maak er een mooie van. En laat ons eventjes weten hoe het uiteindelijk allemaal geweest is vandaag.
2: Ja, ga ik doen. Genieten jullie ook lekker van de avond. Thanks voor het inchecken. En we gaan hier een mooie avond beleven.
1: Geniet ervan.
0: Kyros Amerikan, dankjewel voor je tijd. Fijne avond.
2: Yes, dankjewel.

0: NSYNC en Nelly met Girlfriend, de remix. Kunnen we dat bestempelen als een rare collaboration?
1: Nou, dat lijkt me wel.
0: Aparte collaboration,
1: weet
0: wil ik zeggen.
1: Weet je wel, ja. Ja. Ik vind hem toch lekker. Maar dat komt, ik hou van die Neptunes vibe.
0: Geweldig. Ja. Geweldig.
1: Dan maakt het eigenlijk niet meer uit wie dat het uiteindelijk performt.
0: Nee, precies. We draaiden net ook een track van Khalees op een Neptunes... Ja.
1: Net alsof
0: productie.
1: We dit zo van tevoren hadden voorbereid, joh. Ja, al precies. Die leuke collabs. Het is ongelooflijk.
0: Maar even kijken wat de luisteraar wilt natuurlijk. Hè, want dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Grace die zegt Shaggy en Anthony Hamilton met I'm Good.
1: Cute.
0: Ja, Shaggy, Anthony Hamilton. Best wel aparte collab. Ja. Is niet voor de hand liggend.
1: Zeker niet.
0: Wilma die zegt, ik vind Bruno Mars en Damian Marley wel een aparte combinatie.
1: Ook een goeie, ja.
0: Die is echt goed. Ja. De track Liquor Store Blues. Mm-hmm. Ja, ik vind hem goed.
1: Ja, ik ook.
0: Maar we hebben meer reacties binnengekregen. Mm-hmm. Kwam die zegt, echte crazy collabs die als eerste bij me opkomen zijn Method Man en de Trigger Finger met The One. Of Busta Rhymes en Chesto en Diplo met Come On.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is ook een gekke, ja.
1: Ja, die is ook wel crazy.
0: Er zijn er echt veel.
1: Ja, ja, nog veel meer dan ik dacht.
0: Echt veel gekke collabs. Als je echt gewoon eventjes gaat nadenken en gaat zitten... dan kom je op zoveel gekke namen.
1: Ja, leuk, hè?
0: Jurgen die stuurde ook een berichtje door. En dat was er eentje waar ik persoonlijk blij van werd... omdat ik die track ook super nice vind. Maar Jurgen die zegt... gekke collab en grote collabs natuurlijk. Scenario Remix... en Hidden High. Mm-hmm. En Q-Tip met Janet Jackson.
1: Ja.
0: Heel vet. Ja, je merkt de chemistry echt.
1: Misschien is dat wel de leukste, stiekem.
0: Ik vind hem ook nice.
1: Wel, hè?
0: God Till It's Gone.
1: Zullen we die gewoon doen?
0: We kunnen hem doen. Maar nee. zijn we het unaniem eens over deze keuze?
1: Ik vind hem top. En wat Jurgen zegt, je merkt de chemistry echt sexy. Hij is sexy.
0: Dan gaan we het gewoon doen.
1: We gaan voor sexy.
0: En we missen nog een naam. Joni Mitchell.
1: Oh ja, klopt.
0: Die moeten we ook nog noemen. Die staat er ook op. Is ook niet voor de hand liggen.
1: Het is eigenlijk een apart trio in dit geval. Ja. Ja, nice.
0: Mag allemaal. We gaan hem draaien. God till it's gone.
1: Goeie, Jurgen. Now why you wanna go and do that? And do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that? And do that, and do that.

0: Right. Ja, wat maakt geld toch ook uit, hè, Sonja?
1: Helemaal niks, joh.
0: Money ain't a thing.
1: Is niet belangrijk.
0: Draait het allemaal niet om. We hebben het niet nodig.
1: Het is wel makkelijk.
0: Nee, joh, hebben we niet nodig.
1: Nee, dat niet, maar het is wel makkelijk.
0: Wat maakt het zo makkelijk dan?
1: Nou, vraag aan Howard.
0: Even naar Curaçao verdwijnen.
1: Ja, waarom niet?
0: Het maakt lekker verdwijnen wel makkelijk, inderdaad.
1: Snap je?
0: Zou je willen verdwijnen als je heel
1: zo
0: veel
1: vaak
0: geld had?
1: Zo vaak.
0: Ja?
1: Wekelijks.
0: Waar zou je naartoe verdwijnen?
1: Cape Verde natuurlijk. Meteen.
0: Maar dat is niet
1: morgen
0: verdwijnen.
1: Nog. Zeker wel.
0: Dan ben je
1: dan
0: terug
1: ben ik
0: bij de roots, bij de mensen.
1: Ja, maar dat is anders. Dan ben ik thuis. Dan verdwijn ik naar thuis. Lekker hoor.
0: Misschien moeten we een crowdfunding opstarten voor
1: Sonja.
0: Ja,
1: help Sonja de winter door. Love it.
0: Zou wel een goede zijn, ja.
1: Ik steun dat punt.
0: Ik ga afscheid van je nemen, Sonja,
1: ja,
0: voor vandaag. Morgen ben je er weer, hè?
1: Ik kom morgen gewoon nog een keer.
0: Gezellig, man.
1: Niks te doen.
0: Dat vind ik altijd leuk.
1: Ja, ik ook.
0: We gaan er dan ook weer een mooie van maken. Vanaf 7 uur is er weer gepresenteerd programma hier op NPO Blend.
1: Ik dacht even dat je ging vragen of ik om 7 uur kwam. Nou, dat is wel heel enthousiast.
0: Mag wel. Nou. Ik denk dat Q het best wel gezellig zou vinden, samen met Jasmine. Vanaf 7 uur de morning show, gevolgd door Jamie's Jams. En daarna Jamie Joy. En daarna zijn wij er weer vanaf 4 uur. Hopelijk ben jij er dan ook weer gezellig bij. Voor nu om 6 uur kan je gaan genieten van non-stop muziek. En ik zal even kort kijken wat er allemaal aan zit te komen. Ik zie dat er muziek aankomt van Sno Allegra, Mace, Kendrick Lamar en SZA, 50 Cent, Erykah Badu. A lot. Dus blijf lekker genieten en maak er een mooie avond van. Tot morgen.
1: Fijne avond.
0: Ciao, ciao.

Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een 8 politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Filip prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend. 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen een strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Maakt dus vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: and soul. Blend. 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: De Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Mixo. Blend. 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

NPO Blend.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.